0: hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. Twee landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

Ben jij al journalist? Of wacht je nog? Nieuws wacht niet, dus jij ook niet. Bij Omroep Brabant maak je je eigen verhalen. Van idee tot publicatie. Dit is jouw moment. Begin als journalist. Word trainee bij Omroep Brabant. Kijk op werkenbijomroepbrabant.nl.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Oh, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt bij een tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kijk gezellig.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zwakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar

0: Dit is
1: Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
3: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Hoi, hoi, hoi. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de Straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de Straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu.
0: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: 80, Cyndi Lauper en Girls Just Wanna Have Fun.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, het is zaterdagochtend en daar is weer een nieuwe Nu al wakker op de radio. Heel veel muziek natuurlijk, even een klein tipje van de sluier oplichten. Lady Antebellum dadelijk. Ik zie Hathaway uit de 90s. Ik zie Earth and Fire. Agda en de Munnik ook nog wel even. Kortom, voor ieder wat wils. Verder natuurlijk de Ik moet nog heel veel doen vandaag plaat. Dat wordt echt een heel feestelijk liedje. Kun je op gaan dansen. Het uitgebreide weer ga ik ook nog even met je doornemen. Nou, dan kan de zaterdag beginnen, toch? Dan kunnen we er helemaal tegenaan. Bruno Mars heeft natuurlijk hit na hit na hit. Binnenkort staat hij in de Arena in Amsterdam. Risk It All heb ik van zijn nieuwe plaat afgehaald. Die hoor je zo meteen. Na deze van Madison Avenue en Don't Call Me Baby.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

heeft ook een Spaanstalige versie opgenomen, las ik ergens. Maar ik heb hem nog niet gehoord. Dat ga ik binnenkort eens doen. Misschien vanmiddag wel. Spaanstalige versie van dit Risk It All. Was dikke hit in Latijns-Amerika natuurlijk. Bruno Mars. Zometeen de Steve Miller Band. Jet Airliner. Eerst deze van George Michael.

0: verdronken liefdesverdriet. Lady Antebellum, ik vind het zo'n lekker liedje. Need You Now.
1: Ik moet nog zo... veel doen vandaag plaat.
0: Lekkere energiek liedje om de dag op te starten. Dat is de Ik moet nog zoveel doen vandaag plaat. Voor iedereen die wel dat muzikale duwtje in de rug kan gebruiken. Hè. Soms heb je zoiets van, oh, laat me nog even liggen. Of ik moet nog zoveel doen, ik zie het overzicht niet meer. Nou, dan is er dit liedje. En ik zei in het begin van dit uur al, we gaan lekker een dansje doen. Deze schoot ineens door mijn hoofd. Eerst dacht ik, zal ik Celebration doen? Maar toen herinnerde ik mij dat ik die maanden geleden al wel een keer had gepakt. Dus toen dacht ik, dan ga ik voor een andere van Cool and the Gang. We gaan een dansje doen, dus dan kom je uit bij Let's Go Dancing. Nou, als je die hebt gehoord, ik denk na een minuutje al, dan heb je er zin in. Dan kan de dag beginnen, dan laat het maar zaterdag worden. Dan gaan we lekker de auto wassen, of de tuin doen, of naar de slager om wat barbecue dingetjes te halen. Komt helemaal goed. Overigens, of dat goed gaat zijn vandaag, hè, qua weer. Dadelijk neem ik even het weer door en besluit dan of dat je naar de slager gaat of niet. Eerst maar eens Cool and the Gang en Let's Go Dancing.
1: Ik moet nog zo...

0: Christopher Cross, Sailing. Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
2: Schitterend.
0: We naderen de vakantietijd weer. En de afgelopen jaren heb ik elke keer dan wat Frans of Italiaans erbij gepakt. En dat ga ik misschien gewoon de komende weken weer doen. Zo hier en daar is een Frans liedje of een Italiaans liedje of een Spaans liedje. Om een beetje in die mediterrane sfeer te komen. Dit is Frans, maar het komt uit België. Deze dame die is geboren en getogen in Brussel. Dat is ook haar favoriete stad zo'n beetje. Maar is wel echt een popster aan het worden. Zeker in Frankrijk, omdat ze natuurlijk in het Frans zingt. Het is daar echt een sensatie. Hier in Nederland, ja, één heel klein mini-hitje gehad, feitelijk. En die ga ik nog maar eens erbij pakken. Want dat is een heel lekker, vrolijk, niks aan de hand, disco-achtig liedje in het Frans van een paar jaar geleden. Angèle, zo heet ze, deze zangeres. Ik zeg al, ze is nog jong, ze komt uit België. En heel Frankrijk ligt aan de voeten. Nou, wat mij betreft mag Nederland aansluiten. Vandaag doen we deze nog een keer. Dit is Libre.
3: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
2: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
1: Omroep Brabant.

0: Earth and Fire, maybe tomorrow, maybe tonight. Het weer in Brabant, dan ga ik eens even doornemen. Nou, dat echt wisselvallige weer van de afgelopen week, dat laten we vandaag dan toch eindelijk wel achter ons. We gaan een wat beter weekend krijgen. Het wordt allemaal net een tikkie rustiger. Vandaag kan er misschien nog een drupje vallen, maar uiteindelijk wordt het wel wat droger. Temperatuur 20 graden, niks meer aan doen. Morgen meer ruimte voor zonneschijn en dan is het eigenlijk zo goed als droog. Ook dan lekker 20 graden. En in de nieuwe week, ja, dan komt er wel weer wat wisselvallig terug, hoor. Dan gaan we elke dag wel kans krijgen op wat regen. Maandag nog wel lekker, 22 graden. Maar daarna zakt het weer naar een graad of 17. En als we dan naar de tweede helft van de week kijken, zo richting het volgende weekend, ja, dan lijkt het echt wel weer wat standvastiger zomers te worden, met temperaturen boven de 20 graden en droog weer. Dat voor wat betreft de zonnestraaltjes enzovoorts. Mocht je gaan barbecuen, want dat had ik net gezegd, hou de radar even in de gaten of dat gaat lukken. Maar ik denk uiteindelijk de echte doorgewinterde doorzetter, die kan prima gaan barbecuen. Acta en de Munnik nu. Dit is Ren Lenny Ren.
1: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.

0: Hij heeft zelf heel wat succesvolle liedjes gemaakt. Solo natuurlijk, maar vooral is hij ontzettend populair om bij dansliedjes mee te zingen. Deze Elu Black. En dat was dan meteen de laatste ook van dit uurtje Nu Al Wakker. Het is zo meteen 8 uur. Gaan we even richting het nieuws van de NOS. Even bijpraten. Daarna natuurlijk nog een heel uur te gaan met heel veel fijne liedjes. En onder andere een plaatje van een plaats. We gaan weer muzikaal op reis ergens naar een plek die bezongen wordt op de wereld. Wat en hoe, dat hoor je allemaal dadelijk. Eerst dus richting het nieuws.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Oh, heerlijk hier, hè?
12: Ja, eindelijk even niks.
13: Dit is echt nice.
14: Hola, le pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, 2 bier.
13: Voor mij?
11: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
13: Por favor.
15: Proost. Proost.
16: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
21: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
22: Nu al wakker, Maarten Kortlever.

0: Ze hebben lol. The Braxtons, The Boss.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, mocht je er pas net bij zijn. Het is uurtje 2 van Nu al wakker op de zaterdagochtend. Met heel veel lekkere liedjes, ook dit uur weer. Ik zie eens even kijken. Madonna, Jamie Lydell, Grace Jones en The Script ook nog. En verder moet je maar gewoon laten verrassen. Het weer vandaag is niet meer zo wisselvallig. Hier en daar misschien een klein drupje, maar het wordt echt beter. En morgen zelfs helemaal droog. En 20 graden is toch op zich prima. Dacht het wel. Verder dadelijk een plaatje van een plaats. We gaan weer ergens op de wereld een plekje bezoeken dat wordt bezongen in een liedje. En dit is echt een prachtig liedje. Het is nooit een hit geweest, dus ik ga het straks allemaal uitleggen. Eerst maar eens naar de Plain White Tees, Hey There Delilah. En meteen erachteraan een oude tipplaat. René Vroeger met Waylon samen. Dat hele leuke liedje over verliefd zijn. Hoe de liefde gaat. Allemaal onderweg.
1: Maarten Kortlever.

0: thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen?
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Them en Gloria. Plaatje van een plaat. We gaan weer op reis, ergens op de wereld een plekje bezoeken dat wordt bezongen in een liedje. Zo simpel is het. De ene keer een stad, de andere keer een land. En dit keer, ja, geen van beide. Het is eigenlijk een heuvel of een park. Dat is het. Misschien ben je er ooit geweest, misschien ook niet. Ik niet in ieder geval. Het is een park / heuvel ten noordwesten van Londen. Net buiten de stad. En als je daar naartoe gaat, het moet wel eigenlijk op het lijstje, dan heb je een prachtig uitzicht op het centrum van Londen. Het is net hoog genoeg, zeg maar, om mooi op de hele city uit te kijken. Parliament Hill, zo heet het. Parliament Hill. Echt een pleisterplaats voor heel veel stedelingen. Voor heel veel Londenaren die daar het weekend gewoon lekker door het park gaan struinen. Als het heel mooi weer is, ga je daar liggen. Picknickkleedje erbij. Voetbal. En niks meer aan doen. Blikje bier erbij. Hé, je voelt hem, hè? Dat. Nou, die Parliament Hill die wordt bezongen door Smith & Burrows. Duo dat een gelegenheidsduo is. Hij is van de Editors. Die andere, die Burrows, die is van Razorlight. Maar het zijn vrienden al heel lang van elkaar en maken dus ook samen muziek. Parliament Hill is een mooi liedje dat ze samen hebben gemaakt. Volgens mij wonen ze er ook in de buurt uiteindelijk. Dus ze komen er wel eens. Parliament Hill. Het is een reden om het een keer te bezoeken. Maar nu gaan we dat in de muziek doen. In een plaatje van een plaat dus. Smith & Burrows.
1: Het gevoel van hier hoor je bij Omroep Brabant.

0: Brabantse nieuws. De gezelligheid.
1: En de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

Madonna en The Power of Goodbye van het album Ray of Light. Je luistert naar Omroep Brabant, nu al wakker. Extra veel muziek om je dag goed te starten. Wat dacht je van deze uit de jaren 80? Ecstasy en Senses Working Overtime.

Ecstasy, Senses Working Overtime. Met nu al wakker, nog een half uurtje te gaan. Straks, ik ga er bijna van struikelen. Chappell Roan, nu Jamie.

0: You're telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: De tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

Ze gaan weer toeren en er komt ook allemaal nieuw materiaal uit. Pas geleden nog een nieuwe single. The Script weer helemaal terug. And Will.i.am, hier met een oudje. Dit was The Hall of Fame.

altijd even wachten op die eindkreten. Mr. Bacon to be with you. Einde van deze nu al wakker, althans bijna. Ik ga het stokje straks overdragen aan Christian Westerveld. Hij gaat door met Weekend. Daarna de tijdmachine om 12 uur bij John. Weer 4 uur lang terug naar de 70s, 80s en 90s. En dan aan het eind van de middag is er ook nog 2 uur Nederlandstalig met Koetje Bijn. Nederkoen dus, om de dag mee af te sluiten. Maak er een hele mooie zaterdag van. En graag tot morgen. De laatste is voor Hot Chocolate. Dit is Girl Crazy.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Omroep Brabant. Een zeer goede morgen. Ik ben Christian. Tot 12 uur ben ik er met weekend. Ik heb heel veel goede muziek bij me, maar het lijstje is nog niet helemaal af. En heb ik jou nog voor nodig, dus zo dadelijk mag je weer even meedenken. Verder de uitgebreide weersverwachting, die komt er zo aan. En wat er allemaal actueel is in onze eigen provincie, waaronder 1 keer geluk is mooi, 2 keer geluk, jemig. Dadelijk hoor je er meer over.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
17: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
18: Het Jacks Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
19: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
22: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
23: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
24: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
23: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
25: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
26: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Weekend. Christian Westerveld.

0: Your love still brings me to my knees. Marcia Heinz.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen, het is vandaag zaterdag de 6e juni 2026. Beetje bewolkt, maar meestal wel een droog begin. Maar blijft dat allemaal ook wel zo? Nou, kan je vast verklappen, niet helemaal. Je hoort er straks meer over in het uitgebreide weeroverzicht. Over een paar minuten van de vrienden van Weerplaza die ons helemaal gaan bijpraten. Ja, wat is er allemaal in het nieuws? Wel wat opmerkelijke berichten die iets met de kerk te maken hebben. Om te beginnen, Spraan Capelle, een man van 49 uit Spraan Capelle. Die heeft zich misdragen in een Mariakapel en dat deed hij in Waalwijk, niet heel veel verderop. Hij had binnen de kapel behoorlijk wat schade aangericht. Vazen en potten had hij kapot gemaakt. Behoorlijk wat vernielingen. De beelden die daar stonden, ja, als die ook nog waren vernield, dan was het helemaal erg geweest. Maar die zijn niet beschadigd. Waarom die man dat allemaal gedaan heeft, ja, dat is niet helemaal duidelijk. De politie probeert dat allemaal te achterhalen met deze meneer. En een ander bericht dook op, en dat heeft zich eigenlijk vorige week al afgespeeld op de zondag. De bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte, die was tijdens een kerkdienst in de Maria Geboortekerk in Nijmegen ineens opgeschrikt door een man die plotseling tijdens de mis op hem afstormde. En voordat er daadwerkelijk wat gebeurde, is hij overmeesterd. Toen kwam er iemand die naast hem stond al naar beneden en die heeft die man onderschept. En vervolgens werd hij tegen de grond aangewerkt. Ja, en wat die man nou van plan was, dat is ook niet helemaal duidelijk. In ieder geval laat het bisdom weten dat het allemaal intern is opgelost. En de bisschop zelf, die zegt, ach, ik heb het niet als heel erg ingrijpend ervaren. Maar toch kan ik me voorstellen dat je toch wel eventjes schrikt. Maar er zijn gelukkig ook goede dingen in het nieuws. En leuke dingen. Ja, stel je voor dat je een lot in de loterij wint. Ja, dat is heel mooi als je dat overkomt. Maar wat nou als de postcode loterij straatprijs 2 keer in jouw straat valt? Er zijn mensen die dat kunnen zeggen. De Boeimeerhof in Breda, daar gebeurde het. In januari 2024 mochten ze daar al 1 miljoen verdelen met z'n allen, de mensen die meespeelden. Ja, en afgelopen vrijdag, dus gisteren, was het weer raak. En toen was het zelfs 1,6 miljoen, zelfs nog iets meer. 1.650.000. Ja, dat is 25.000 per lot. En een van de gelukkigen die mocht ook nog eens een BMW verwelkomen. Ja, ik weet niet of ik blij zou zijn met een BMW, maar ja, goed, dan kun je hem ook nog weer verkopen natuurlijk. En dan was er een meisje uit Ossendrecht dat al 3 weken was vermist. Nou, daar gelukkig ook goed nieuws over. Die is in goede gezondheid weer teruggevonden. Meer dingen uit het nieuws zie je op de website en op de app. En de muziek, die hoor je hier. UB40, Tears From My Eyes.

0: David Guetta en Sia, Beautiful People op Omroep Brabant. Het is 10 minuten voor 9:30. We gaan over het weer praten. Doe ik met Wouter van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: En als we nou even net doen alsof wij een weerhuisje zijn, ben jij dan die man met het parapluutje en het hoedje op?
1: Vooral de parapluutje, ja.
0: Ja, daar was ik al bang voor, hè. Ja. Het is niet best, geloof ik, hè, wat er allemaal aankomt.
1: Nou, op dit moment valt het nog wel mee. Het is nu nog overal droog met, regionaal zelfs nog even een zonnetje erbij. Er liggen nog wat opklaringen klaar boven België. Die trekken de komende uren nog over ons heen. Dus we gaan de zon zeker nog wel even te zien krijgen. Maar daarna gaat het toch wel bewolkt raken. En in de loop van de middag volgt dan ook af en toe wat regen. Temperaturen voor die regen uit nog zo'n 20 graden. Maar zodra het dan gaat regenen, koelt het af naar 16 graden. Nou, morgenochtend hebben we dan eerst nog met wolken en wat regen te maken. In de loop van de dag wordt het droog. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Met ook wel duidelijk minder wind dan vandaag. Dus ik denk dat het beste moment van het weekend gaat zijn.
0: Oh, je zou net toen je dat zei, het beste moment van het weekend, toen viel je even weg. Dus die moet je nog even herhalen.
1: Denk ik dat het zondagmiddag gaat zijn.
0: Je denkt dat het zondagmiddag gaat zijn, oké.
1: Okay.
0: En in deze trend, een beetje dat wisselvallige weer, af en toe een zonnetje en best wel veel vaker bui, dat blijft voorlopig nog even bij ons?
1: Ja, zeker. Maandag ziet er wat dat betreft nog wel redelijk goed uit, met vooral in de ochtend wat zon. Iets hogere temperatuur, een graad of 22. Maar in de loop van maandag trekt een koufront over onze provincie heen. Over het hele land eigenlijk. En die naam zegt het al. Daarachter komen we dan in koudere lucht terecht. En dan moeten we het de rest van de week doen. Vanaf dinsdag dus met 16 of 17 graden als maximum. Veel hoger komen we niet meer tot volgend weekend. En dan krijgen we wel echt met flink wat buien te maken. Vooral van dinsdag tot donderdag. En gaat het ook van tijd tot tijd stevig waar. En ik denk dat het die dagen echt wat meer herfstachtig zal aandoen buiten.
0: We moeten het er altijd bij zeggen. De natuur heeft het gewoon keihard nodig. Hè, dus we moeten hem even doorbijten. Hè, zo is het ook alweer. Kun je de mensen die dan toch wel van zomerweer houden nog een klein beetje perspectief bieden?
1: Niet echt, want ook op de lange termijn ziet het er wisselvallig uit.
0: Oh,
1: met langzaam wel wat hogere temperaturen. Maar ook dan blijft het echt wel bij maximaal een graad of 20. Dus ik denk niet dat op het termijn van een dag of 10, dat zomer weer terugkeert.
0: Nee, 20 graden is ook best, toch?
1: Ja, zeker.
0: Daar doen we het ook voor. Ja. Nou, prima. Nou, we zijn weer bijgepraat, Wouter. Dankjewel. Tot de volgende weer.
1: Graag gedaan.
0: En deze komt uit de 70s. Pierre Crozia en Lady.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: John Legend en Safe Room op Omroep Brabant.
1: Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you.
2: De schijf van vijf.
0: Ja, dat waren historische woorden. Van generaal Eisenhower, de opperbevelhebber van de geallieerden in Europa. En hij kondigde op deze manier richting zijn eigen manschappen D-Day aan. Operatie Overlord. Waarmee uiteindelijk de bevrijding van ook Nederland werd ingeluid. Toen op deze dag in 1944. Dus op de kop af 82 jaar geleden. Daar kunnen we niet genoeg blij blijven stilstaan hoe belangrijk dat geweest is en hoe belangrijk en niet vanzelfsprekend vrijheid is, zeker in deze tijd. En om dat te vieren, die D-Day, is de dag het thema. Dus alle platen waar day of taak of jour of dag in voorkomt, die mogen dus in de schijf van vijf. Tussen 11 en 12 komen ze voorbij, maar ik heb dadelijk al wel een voorproefje nodig. En weet je nou een mooie plaat die iets te maken heeft met de dag? Laat het dan even weten.

0: De schijf van 5.
1: En voor de duidelijkheid, dit zijn voorbeelden. Hè. Deze plaat mag je aanvragen, maar je mag ook heel wat anders doen. Via de app 06-573-28203. 06-573-28203. Platen die iets met dag of day of taak of jour te maken hebben. En zo dadelijk gaan we ook weer even het theater opzoeken. Want we hebben ook alweer, denk ik wel, behoefte aan een glimlachje zo hier en daar, denk ik. En hier zijn de Talking Heads, Once in a Lifetime.

0: same as it ever was. It was the same as it ever was.
1: Je luistert naar Omroep Brabant.
2: Overal in Brabant.
1: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Speciaal voor de film gemaakt, Zootropolis nummer 2, Shakira hoorde je.
1: De schijf van 5.
0: En vanwege D-Day, precies 82 jaar geleden op deze dag, is het thema de dag. Om toch te gedenken dat er iets bijzonders gebeurde op deze datum in 1944.
2: D-Day has come. Early this morning the Allies began the assault on the northwestern face of Hitler's European forces.
0: En dat was het begin van onze bevrijding destijds. Dus platen met dag erin, die zijn zeer welkom. Ik heb al een paar keer Beautiful Day van U2 voorbij zien komen. Daydream Believer zie ik ook. En het valt ook wel op dat er heel veel nummers van de Beatles zijn waar het lied, of nummer, het woordje moet ik zeggen, day in voorkomt. Want ik heb al Good Day Sunshine gezien. Day in the Life zag ik voorbij komen. En wat hebben we dan nog meer allemaal? Day Tripper, dat is er ook zo eentje natuurlijk, hè, waar Madelon mee op wees. Ja, ook dat is een mogelijkheid. En deze zijn ook aan.

0: schijf van 5.
1: Ja, en ook sinds een dag of twee is ook nog aangevraagd van Doe Maar. Nou, er kan nog meer bij hoor via de app 06573-28203. Dadelijk doen we er vast eentje. En tussen 11 en 12 volgt die schijf van 5.
0: Lachend het weekend in.
1: En deze keer gaan we het theater in met Janneke de Bel. Woont al lang niet meer in Brabant, maar kwam oorspronkelijk uit Den Bosch. En je kunt haar voorstelling Dit Is Het Nou helemaal zien op onze app of op onze site Brabant Plus. Want daar staan heel veel mooie cabaretvoorstellingen op. Waaronder ook deze dus van Janneke de Bel, die geen groot fan van Linda de Mol blijkt te zijn.
2: Ja, ik ben niet jong meer en ook nog niet echt oud. Maar ik zag een paar weken geleden zag ik Linda de Mol weer op tv. En toen dacht ik, die is een beetje allebei tegelijk of zo. Maar ik vind het serieus heel apart om naar haar te kijken. Want dat gezicht blijft natuurlijk heel jong. Maar denk, ja, je motoriek en zo wordt wel ook gewoon ouder. Dus op een gegeven moment weet je gewoon helemaal niet meer waar je naar zit te kijken. Wat ik alleen niet zo goed begrijp, is dat zij nu lijkt te denken dat zij in Nederland een soort boegbeeld kan gaan worden voor body positivity. He, het idee dat alle lichamen goed zijn zoals ze zijn. Linda de Mol, he, die roept dit nu. Linda, van dat blad. Als er één blad is wat niet bijdraagt aan body positivity, dan is het de Linda wel. Het is eigenlijk een soort tijdschrift wat erover gaat hoe je als vrouw kunt voorkomen dat je eruit ziet zoals je er daadwerkelijk uitziet. Dat is eigenlijk de Linda. Dat hele blad bulkt van de reclames. Want ja, ik lees hem wel altijd. Dan moet ik meteen even erbij zeggen. Ik lees hem altijd dan bij de fysiotherapeut en dan ook als ik helemaal geen afspraak heb. Maar het hele blad bulkt van de reclame, die gaan allemaal over uiterlijk. En dan staat er ineens een artikel waarin ze vrouwen aanraadt om je schaamlippen te laten knotwilligen. Echt? Nee, ze raadt het niet aan trouwens, dan moet ik even nuanceren. Zij is heel neutraal. Wat zij doet, zij toont 5 vrouwen die dit hebben laten doen. Met quotes erbij als, dit had ik jaren eerder moeten doen. En nu zie ik er eindelijk normaal uit daar beneden. En dan de naam van de kliniek erbij waar ze het hebben laten doen. Dus weet ik veel, Piet van Piet schaamlipsanering, zoiets. Super neutraal. Linda de Mol wordt gewoon rijk over de rug van de rosbief die tussen onze benen hangt. Daar komt het eigenlijk op neer. Want ja, het is wel een beetje een raar ding natuurlijk, een kut. Dat zie ik zelf ook wel. Ik vind die kleur ook altijd een beetje ongelukkig. Want ik denk, waarom nou zo'n soort vergane vleeskleur, weet je wel? Ja, nou moet ik wel zeggen van, ja, ik ben een herfsttype, dus mij staat het wel echt. Maar ondertussen heeft ze dan ook weer de Linda Foundation opgericht. Hè? Daar

0: creëert zo zelf allemaal problemen. En daarna gaat ze zo heel nobel proberen op te lossen. Het is gewoon een soort ambulance die zelf mensen aanrijdt om daarna aan de slag te kunnen.
1: Kei gezellig.
2: Altijd sfeer, altijd een gevoel.
3: Dit is Omroep Brabant.

0: Blue Something and Breakfast. En Tiffany's, ook een bekende film trouwens van lang geleden.
1: De Schijf van Vijf.
0: Ja, nog langer geleden was D-Day. 1944, 6 juni. Een enorme militaire operatie. En die was ook wel nodig, omdat de Duitsers destijds de hele westkust van Frankrijk tot helemaal, nou ja, over onze kust heen toe, helemaal hadden gefortificeerd. Er was niet doorheen te komen, dachten die Duitsers, maar daar bleek dus wel. Maar er was wel het een en ander voor nodig. En het gebeurde allemaal op die D-Day, 82 jaar geleden, vandaag op de kop af. En dat vieren wij. De aanstaande bevrijding toen duurde nog wel eventjes natuurlijk.

een thema. Dagplaten dus. Dus een themaplaat die iets met dag te maken heeft. En ik heb al heel veel moois binnen gehad. En tussen 11 en 12 hoor je ook de schijf van 5. Maar we gaan er vast eentje doen. En Rens heeft die aangevraagd en Wendy kwam op dezelfde. Ook lang geleden inmiddels, maar iets minder lang geleden. De 60e jaren, de Monkees en Daydream Believer. Het is bijna 11 minuten voor 10.

0: Kwartiertje komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: keus over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
8: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
7: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
8: Koppens biedt veel meer.
7: Kom langs in Volkel.
8: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
9: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
10: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
11: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
12: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
13: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
9: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
14: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
18: Kom naar Tilburg voor het Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni, Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
19: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
20: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
21: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
22: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
0: Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is weekend, dit is Omroep Brabant. Ik ben Christian, tot 12 uur. Met één file op dit moment op de A2 rij je vanuit Limburg richting Eindhoven. Dan kom je in de file tussen Leendeheide en Batendorp. 10 minuten vertraging op dit moment. Heel veel goede muziek komt er natuurlijk zo dadelijk aan. En waar zou de 100-jarige VPRO dit iconische muziekje toch van hebben?

0: beste hete zomer, Crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Crayon rolluiken.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
11: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
12: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Roll-On Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Roll-On en Van Raam geven u graag advies.
13: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
12: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
13: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Silvermail. Er is nog plaats, dus boek hem snel op silvermail.nl.
14: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
15: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist, Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
14: Teun Arts, al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
15: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
14: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Weekend. Christian Westerveld.
18: Christian.

0: de Sugar Babes. En push the button.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, het is een mooie dag. Althans, dat hopen we dan maar. Dat was het dus 82 jaar geleden ook. Want dat was de dag dat de bevrijding van Europa en van Nederland dus ook begon. Was die day dus. 6 juni is het vandaag. En ja, als je nog suggesties hebt voor het themaplaatje voor de schijf van 5. En het thema is dus dag, dan mag je die blijven appen, hè, via de app 06573-28203. Loop ik even langs wat dingen uit het nieuws in Brabant. Te beginnen, de Amerikanen mogen Oekraïne op dit moment niet steunen, maar wij doen dat wel in Brabant. Want een meerderheid van Provinciale Staten wil dat Brabant Oekraïne steunt met 3 miljoen euro. Dat is een voorstel dat partijen deden op initiatief van D66. En met het geld moet de provincie nadrukkelijk een grotere rol nemen bij initiatieven die het land en Oekraïners ondersteunen. Naast financiële steun moet de provincie ook op zoek naar een Oekraïnse zusterregio om mee samen te werken. Je leest er veel meer over op web en app bij Omroep Brabant. Verder goed nieuws uit Oosterhout. Of Ossendrecht, moet ik zeggen. Eentje verder op. Het ligt wel een eindje uit elkaar. Ossendrecht, een meisje van 15, was daar vermist. 3 weken was ze spoorloos. Er was ook een vermoeden dat ze naar het buitenland was verdwenen. Maar ze laat de politie weten. Ze is weer gevonden en ze verkeert in goede gezondheid. Waar ze is geweest, daar zegt de politie dan niks over. En ook niet waarom ze weg was tussendoor. Verder, 2 bestelbusjes die zijn afgelopen nacht door brand verwoest aan de Van Hogendorpstraat in Breda. Ze waren naast elkaar geparkeerd. Brandweer was er snel bij, maar ja, ze waren wel te laat om die busjes nog te redden. Een derde busje dat vlakbij stond, dat bleef wel gespaard, want het vuur sloeg daar niet naar over. Volgens buurtbewoners was er kort voordat het ging branden een knal te horen. Zelfs nog een tweede knal ook nog. En verder ook nog in het nieuws, ja, ongelooflijk. Voor de 2e keer in 2 jaar tijd valt de straatprijs van de postcode loterij op hetzelfde adres, althans op dezelfde postcode. Het gebeurde in januari 2024. Postcode 4818B, moet ik kijken, RL, de Boeimeer. Hof gaat het dan over. Ja, toen destijds was er 1 miljoen te verdelen. Nu 1,6 miljoen ruimschoots. En dat kwam neer op 25.000 per lot van mensen die dus meespelen. En er won ook nog iemand een BMW bij. Veel meer over het nieuws en in het nieuws lees je op web en app bij Omroep Brabant. Ja, en ondertussen het weer. Weerman Wouter.
2: Het is nu nog overal droog. Met regionaal zelfs nog even een zonnetje erbij. Er liggen nog wat opklaringen klaar boven België. Die trekken de komende uren nog over ons heen. Dus we gaan de zon zeker nog wel even te zien krijgen. Maar daarna, ja, gaat het toch wel bewolkt raken. En in de loop van de middag volgt dan ook af en toe wat regen. Temperaturen voor die regen uit nog zo'n 20 graden. Maar zodra het dan gaat regenen, koelt het af naar 16 graden.
0: Ja, en voorlopig zitten we eraan, hè? Aan het wat wisselvallige weer. Maar ja, goed, daar komen we ook alweer doorheen.
1: De nieuwe Stuifmeel-podcast.
0: Ja, nee, daar komen we straks op. Nee, eerst wil ik dit liedje even laten horen. Het is van Raccoon en Vaila. Daffodils, 13 minuten over 10. En zo dadelijk de Beter Goed Gejat plaat. Zoals elke zaterdag op Omroep Brabant in Weekend. Alf.

0: but it sure feels like new.
1: But I

0: nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
1: De salamander is een dier vol tegenstrijdigheden. Ze zijn hartstikke leuk, maar het zijn ook kannibalen en ze kunnen hard bijten. En water en vuur kunnen bij de salamander prima samengaan.
2: Morgenochtend meer.
0: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: Joan Osborne. En one of us. Het is 9 minuten voor 10:30.
1: De Beter Goed Gejat Praat.
0: En meestal hoor je dan artiesten voorbij komen die een beetje Leentjebuur hebben gespeeld. En in feite het werk van een ander hebben overgedaan en daar dan weer een eigen versie van hebben gemaakt. Dus dan hoor je bekende covers en dan krijg je het origineel te horen. Maar het zijn niet alleen artiesten die heel goed luisteren naar zangers. Soms zijn het ook omroepen. De VPRO bestaat trouwens 100 jaar. 100 jaar, wat een tijd. Ooit begonnen, echt als protestantse omroep. Want daar staat die V en de P voor, vrijzinnig protestants. En ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Vroeger in de radio-uitzendingen en ook toen de tv net begonnen was, zag je en hoorde je vooral heel veel dominees. En pas in de jaren 60 veranderde dat en kwam er toch wel wat meer en wat meer bijzonders ook wel. En het werd een hele vrijzinnige en wat minder protestantse omroep. En dat leidde tot hele bijzondere televisie. Mijn favorietjes zaten er heel vaak wel bij, moet ik zeggen.
2: I

0: is mooi.
1: Ja, en ook iconisch, dat is de muziek waarbij de uitzendingen van de VPRO zo vaak begonnen zijn. En dat is deze muziek, hè, die je dan hoort. En misschien heb je je wel eens ooit afgevraagd, waar komt dat vandaan? Is dat speciaal voor de VPRO gemaakt of is het echt heel wat anders? Nou, het is dus heel wat anders, want het is gewoon echt een nummer van Electric Light Orchestra uit 1981 en dat heet Here Comes the News.
2: De Beter Goed Gejat Praat. De Beter Goed Gejat Praat.

0: zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast.

5. En Misery, het is 10:30. En we gaan straks het Brabants Busken nog horen. En ik heb ook nog een hele mooie plaat om te janken voor je. Eerst zo, The Pet Shop Boys, Always On My Mind.

0: Dit in vele uitvoeringen. Zoals ook deze, Always On My Mind, The Pet Shop Boys uit de 80's.
1: De Omroep Brabant tipplaat.
0: Elke week is er één nieuwe plaat die we extra veel aandacht geven. En die krijgt dan het labeltje Omroep Brabant tipplaat mee. En het is zo leuk als het ook eens Brabants product mag zijn. En heel af en toe, nou ja, best regelmatig is dat ook zo. Niet altijd, maar in dit geval wel. Daan en Do, ofwel Daan Zwierik en Dominique de Bond. Hartstikke leuk nummer. Spiksplinternieuw. Stap voor stap.
2: De

0: presenteert Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
1: En dan zitten we hier het oude.
0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
2: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
1: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Teddy Swims en Guilty op Omroep Brabant.
1: Een plaat om te janken.
0: Ook weer zo'n vast onderdeel. Als je trouwens zelfs nog een keer een suggestie hebt van hey, dat is misschien wel een leuke plaat om een keertje te doen in de rubriek een plaat om te janken, dan laat het ook even weten, hè, via de app 0657328203. Niet dat ik geen inspiratie op heb, hoor, want er zijn er natuurlijk zat. En je kunt meerdere kanten op. Je kunt het een echte smartlap laten zijn. Een mooie die helemaal past in het Nederlandse levenslied. Het kan ook een internationale zijn. Waardoor dus over de hele wereld mensen hebben gejankt door dit mooie verhaal. Als de inspiratie maar verdriet is. Want ja, daar komt zoveel moois ook weer uit voort. Hè? Zo komt alles weer rond. Maar in dit geval is het net weer een beetje anders. Want het zijn tranen om te huilen, maar ook weer tranen om het lachen. De enige echte André van Duin. En zo eens in de zoveel tijd, dan moet ik iets van hem draaien. En nu dus ook, als je huilt, janken geblazen met André.

0: Als je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen. La, la, la, la. La, la, la, la.
2: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
3: Dit is Omroep Brabant.
4: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
5: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
6: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
2: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: TTO en Come Along op Omroep Brabant. Op deze zaterdag, de 6e juni. En dat is een historisch gezien magische datum, mogen we zeggen.
1: Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months.
2: De schijf van vijf.
0: Ja, dat waren de woorden van generaal Eisenhower, later president van de Verenigde Staten. Hij sprak ze uit op de 6e juni, maar dan in het jaar 1944. Het was D-Day, het begin van de bevrijding van Europa. En om daar toch even bij stil te staan, dadelijk 5 platen volgens het thema D, dag of taak of sjoer. Maakt niet uit in welke taal het is, als het maar iets met de dag te maken heeft. Laat me even weten welke dat wat jou betreft mag zijn. Je kunt appen naar 06-573-28203. 06-573-28203. En hier zijn de 4 Tops. Reach out, I'll be there.

0: Beast of the Rock, Mother's Finest.
1: Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Is nog een uurtje bij je, met zo dadelijk dus de schijf van vijf. Het thema is de dag, ofwel de day, of de taak, of die taak, wat is het eigenlijk? Of le jour, dat kan natuurlijk ook. Als maar iets met de dag te maken heeft. Als je een mooie weet, laat het weten via de app 0657328203. En de uitgebreide weersverwachting die komt er zo dadelijk ook nog aan, want weerman Wouter gaat ons vertellen of dat, dat vriendelijke wolkenluchtje met een beetje zon waar ik nu tegenaan kijk, of dat de trend voor de rest van de dag is, of dat er toch wat anders gaat gebeuren. Je hoort het zo dadelijk allemaal op Omroep Brabant.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, graag.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
14: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
15: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
16: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
17: SVK Benelux.
16: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
19: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustersos.nl.
20: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
21: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
20: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
21: Koppens biedt veel meer.
20: Kom langs in Volkel.
21: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
22: Mijn papa verkoopt stoelen.
23: Dit
24: in Mil, Reuzel en Riethoven.
25: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
26: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
27: Jan van der Putten met het NOS-journaal.
0: De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals, maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks, omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Germ, heeft die Elmo het weer gedaan. Goedemorgen, als je me dat nog niet hebt horen zeggen. Dit is Omroep Brabant, dit is weekend tot 12 uur. Met zo dadelijk de schijf van 5. Allemaal platen die iets met het thema dag te maken hebben. In welke taal dan ook, heb je nog suggesties? Je mag nog hebben, 06-573-28203. Ik neem zo dadelijk nog even het nieuws in Brabant met je door. En ik heb één verkeersmelding voor je. De A2 gaat het dan over richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp is een auto kapot gegaan. En pech heb je nooit alleen, want daardoor is de rechterrijstrook dicht. En mensen die erachter staan hebben zo'n 10 minuten vertraging.
2: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
5: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
27: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
28: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
27: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
28: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
6: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
7: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
8: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
7: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
8: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
9: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
10: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
9: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
11: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
12: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
13: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
14: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
29: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
11: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
30: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen... en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
31: Is Omroep Brabant. Met nu
32: Weekend. Christian Westerveld.

0: Barry White en Let the Music Play op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Om 11 minuten over 11. Nog een klein uurtje Weekend op Omroep Brabant. Het programma Weekend dan, want het echte weekend gaat natuurlijk nog wel even door. Na 12 gaan we door met de tijdmachine zoals je gewend bent, maar wel met een andere bestuurder. Deze keer is het Ronnie in plaats van Johnny. Maar de bestemming is dezelfde. De jaren 70, 80 en 90. Heel veel goede muziek hoor je dus de hele dag door. En het Nederlands product staat centraal in Nederkoen tussen 4 en 6. Dus er is nog van alles te doen op Omroep Brabant later vandaag. Wat is er ondertussen in het nieuws? Nou, onder meer een ongeluk dat is gebeurd op de Valkenswaardseweg tussen Valkenswaard en Waalre. Een bestuurster was vlakbij Gagelhof de macht over het stuur kwijtgeraakt. Auto ging de berm in, raakte een lantaarnpaal, sloeg om. Werd een ambulance bijgehaald om de mevrouw te bekijken. En een fietser die van Waalre richting Valkenswaard reed, die bood de vrouw eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Gelukkig dat die mensen er zijn die even te hulp komen als er zoiets is gebeurd. Verder werd 112 ook gebeld vanwege Moerdijk. En dat is, moet ik zeggen, dat is een verhaal wat ik al lang niet meer op deze manier ben tegengekomen. Vroeger hoorde je daar wel meer over. Er was een storing bij Shell in Moerdijk. En wat ze dan gaan doen, dat is afvakkelen. En dan zie je zo'n grote lichtgloed, zo'n vuurgloed aan de hemel. En dan zijn er altijd mensen die denken van, wat gebeurt er nou toch? En die bellen dan 112 en dan blijkt het dat dus te zijn. Daar hoeft verder helemaal niemand voor in actie te komen. Maar het is wel even schrik als je dus al dat vuur ziet in de verte natuurlijk. En verder ook in het nieuws, ja, dat is ook wel een heel merkwaardig incident geweest. Vorige week gebeurde dat en nu wordt erover bericht. De bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte, die was bij een kerkdienst in de Maria Geboortekerk in Nijmegen. En ineens kwam er iemand vanuit de kerk in zijn richting, riep allerlei dingen en dat zag er heel dreigend uit. Die man is naar de grond gewerkt. Het is opgelost. Hoe, daar wordt er niet bij verteld. En de bisschop zegt dat hij niet vreselijk onder de indruk was, maar het waren wel hele bijzondere beelden. Je kunt het allemaal bekijken en er meer over lezen op de website en op de app van Omroep Brabant. En heel veel andere dingen die in het nieuws zijn, die kom je daar dan ook weer tegen. En op zaterdag kun je ook zomaar het Brabants busje tegenkomen, want het rijdt altijd van hot naar her in Omroep in Brabant. En dat kan dan in het noorden, in het oosten, in het midden, in het westen, in het zuiden zijn. Overal kun je ze tegenkomen. Alice, waar is die kans op dit moment heel groot?
2: Nou, we rijden bij Os en wij zijn net in Geffen geweest. En in Geffen hebben we fietsers uitgezwaaid. Die gingen fietsen van Den Bosch naar Nijmegen om want die hadden geld opgehaald.
0: En waar gaan ze geld voor inzamelen dan?
2: Voor een NICU. Daar hebben ze al geld voor ingezameld.
0: Oh, dat hebben ze al gedaan.
2: Gaan ze nu afgeven. Dus
0: kijk.
2: En de intensive care voor pasgeboren babytjes.
0: Oh, oké. Okay. Ja, daar is ook geld voor nodig. En dat doen zij dan. Dus dat is de sportieve tour. Wat staat er nog meer op het programma allemaal?
2: We zijn onderweg naar Vorstenbosch. Want daar hebben ze een Blue Record dagen.
0: En wat houdt dat in?
2: Ja, dat houdt in dat ze plaatjes gaan draaien.
0: Oké.
2: Okay. En dat is
3: een platenzaak.
2: Een platenzaak.
0: Een platenzaak. Ja, ze bestaan nog, hè?
2: Ja, die mooie vinyl, ja.
0: Ja, het is sterker nog, het is weer helemaal terug. Want tegenwoordig is het lastiger om een jong iemand uit te leggen wat een cd was dan een LP, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja. Dus daar is ook een hele mooie. En verder nog, en is er nog ruimte in het schema?
2: Er is ook nog ruimte, maar we hebben ook nog een hele leuke afsluiten van de dag.
3: Alice gaat vliegen.
2: We gaan een bommetje XL doen.
0: Wat ga je doen?
2: Een bommetje XL. Ken je dat met zo'n luchtkussen op het water en dan je zo...
0: Ja.
2: Nou ja, dat.
0: Jij gaat een bommetje doen?
2: Ja, ik of Tico of allebei.
0: Nee, ja, nee,
2: Melvin.
0: Eigenlijk willen we het hele team wel even zien duiken, hoor.
3: Ja. Daarvoor moet je kijken vanavond.
0: Nee, dat gaan we zeker doen. Alice, is er nog ruimte in het schema als er nog mensen denken van, we hebben iets hartstikke leuks, een beetje in de omgeving. Nou ja, waar je nou zit.
2: Dan kunnen ze ons altijd een berichtje sturen op Facebook, Instagram, de website, brabantsbusje.nl. Ja, en wij vinden het altijd leuk om echt spontaan langs te komen.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. En als het voor een andere dag is, kun je het ook doen, hè. Als je op zaterdag iets organiseert of gewoon een keer het leuk vindt om het busje langs te laten komen, nodig ze uit, hè. Dat vinden ze altijd leuk. Alice, ik ben heel benieuwd en we gaan zeer zeker naar de beelden op tv en online kijken later vandaag.
2: Dat doen we eens.
0: Veel plezier, hè, met het bommetje.
2: Dankjewel.
0: Later.
2: Houdoe.
0: En hier is Aerosmith, Crazy.
4: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

0: Aerosmith en Crazy op Omroep Brabant. Tijd voor de weersverwachting. En die krijgen we als altijd van de Weerplaza. In dit geval van Wouter. Nou Wouter, ik weet dat er heel veel regen in de verwachting zit. Maar als ik naar buiten kijk, zie ik nog iets wat op een zonnetje lijkt.
1: Ja, op dit moment valt het nog wel mee. Het is nu nog overal droog. Met regionaal zelfs nog even een zonnetje erbij. Er liggen nog wat opklaringen klaar boven België. Die trekken de komende uren nog over ons heen. Dus we gaan de zon zeker nog wel even te zien krijgen. Maar daarna gaat het toch wel bewolkt raken. En in de loop van de middag volgt dan ook af en toe wat regen. Temperaturen voor die regen uit nog zo'n 20 graden. Maar zodra het dan gaat regenen, koelt het af naar 16 graden. Nou, morgenochtend hebben we dan eerst nog met wolken en wat regen te maken. In de loop van de dag wordt het droog. En dan stijgt de temperatuur naar zo'n 20 graden. Met ook wel duidelijk minder wind dan vandaag. Dus ik denk dat het beste moment van het weekend, denk ik dat het zondagmiddag gaat zijn.
0: Deze trend, een beetje dat wisselvallige weer. Af en toe een zonnetje en best wel veel vaker. Vaker bui, dat blijft voorlopig nog even bij ons.
1: Ja, zeker. Maandag ziet er wat dat betreft nog wel redelijk goed uit. Met vooral in de ochtend wat zon. Iets hogere temperatuur, een graad of 22. Maar in de loop van maandag trekt een koufront over onze provincie heen. Over het hele land eigenlijk. En die naam zegt het al. Daarachter komen we dan in koudere lucht terecht. En dan moeten we het de rest van de week doen. Vanaf dinsdag dus met 16 of 17 graden als maximum. Veel hoger komen we niet meer tot volgend weekend. En dan krijgen we wel echt met flink wat buien te maken. Vooral van dinsdag tot donderdag. En gaat het ook van tijd tot tijd stevig waaien. En ik denk dat het die dagen echt wat meer herfstachtig zal aandoen buiten.
0: We moeten het er altijd bij zeggen. De natuur heeft het gewoon keihard nodig. Hè, dus we moeten hem even doorbijten. Hè, zo is het ook alweer. Kun je de mensen die dan toch wel van zomerweer houden nog een klein beetje perspectief bieden?
1: Niet echt, want ook op de lange termijn ziet het er wisselvallig uit. Oh, met langzaam wel wat hogere temperaturen. Maar ook dan blijft het echt wel bij maximale graad of 20. Dus ik denk niet dat op een termijn van een dag of 10, dat zomer weer terugkeert.
0: Nee, 20 graden is ook best, toch?
1: Ja, zeker.
0: Daar doen we het ook voor. Nou, prima. Nou, we zijn weer bijgepraat, Wouter. Dankjewel. Tot de volgende weer.
1: Graag gedaan.
2: De schijf van 5.
0: Vanwege de dag 6 juni. 82 jaar geleden, dus 82 jaar geleden op de dag af. D-Day is het de dag, wat het thema is in de schijf van 5. En we gaan er gauw mee beginnen. In het begin ik eentje met eentje die veel is aangevraagd. Onder meer door Ronald, door Wendy, door Joris, door Jol, door Emma, door Pierre en door Ton. En het is U2. And it's a beautiful day. Of het nou regenen gaat of niet, kroop dat in je oren. En als je nog suggesties hebt, kan nog steeds, hè. 06 573 28203. Even appen. Hier is U2.

0: Het slotstuk van Sgt. Pepper, A Day in the Life van de Beatles.
1: De schijf van 5.
0: En de Beatles waren heel veel aangevraagd. Dank daarvoor, zeg ik als Beatle-fan vanuit de grond van mijn hart. Maar het was wel even moeilijk kiezen, want Day Tripper was ook een aantal keer aangevraagd. En Good Day Sunshine ook. Ja, we kunnen maar natuurlijk maar voor één Beatle-nummer gaan. Maar dat is niet de enige artiest, de Beatles dus, die veel over de dag heeft gezongen. Zo laten Johan nog even weten, want ik heb dat al eerder gezegd in de uitzending. En die zegt ook, je had het over de Beatles met veel dagplaten, maar Bruce Springsteen kan er ook wat van. Glory Days, Better Days, Lonesome Day. En zijn keuze is, ja, dat ga ik je zo vertellen. Ook Yolanda ging daarvoor. Eentje van de Bos. En in dit geval doen we een live versie van Glory Days.

0: de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: stappen gaat.
1: Suzanne en Freek. Door meerdere mensen aangevraagd. Net als deze ook onder meer door Jeanne. En die zegt erbij... Op de verjaardag van onze Kim, deze zesde van de zesde. Nou, Jeanne, speciaal voor Kim en voor jou uit België, Wallace Collection.

0: 69 uit België, de Wallace Collection en Daydream. En dat was de laatste in...
1: De Schijf van Vijf.
0: Alhoewel...
2: Eentje dan, nog eentje dan, dan ga ik naar huis. Nog eentje dan, dan ga ik naar huis. Eentje dan, nog eentje.
0: Ja, het is wel een origineel hoor. Ja, deze vind ik ook wel leuk om wel weer een keertje te horen. Doen we gewoon net alsof het gewoon deze dagen gewoon altijd mooi weer is. Dat gevoel krijg je er wel bij. Monique met eentje, ja, waarin het woord dag wel een paar keer voorkomt. Ma di Wodo, Bontje Stars op Omroep Brabant. De toegift in de schijf. Voorkomt. Ma di Wodo, Bontje Stars op Omroep Brabant. De toegift in de schijf.
3: Kijk eens even op je...

0: zo dadelijk de tijdmachine instappen. En deze keer zonder John.
1: Ja, want die moet er ook eens tussenuit, hè?
0: Die moet er ook eens tussenuit.
1: Wij vonden dat hij het nodig had.
0: Ja, we kunnen hem nog een paar weken extra doen, toch?
1: Nou, nee, weet je, we misten hem natuurlijk ook wel. Maar hij had gewoon lekker even een weekendje vrij, een weekendje ertussenuit. Dus vandaar dat ik er zometeen ben met de tijdmachine. Maar wel gewoon de vertrouwde ingrediënten. Dus don't worry, het komt allemaal goed. Live on stage is er. We hebben natuurlijk het geluid van toen. We hebben Johnny's Disco Party. Dat ga ik allemaal gewoon realiseren.
0: Dat wordt Ronnie's Disco Party.
1: Nou, Ronnie's Disco Party, wat je wil. En natuurlijk een top 40 flashback ook. Daarvoor gaan we jaren terug in de tijd naar deze dag. Welk jaar, dat hoor je straks. Dus gewoon lekker blijven luisteren.
0: Dat gaan we zeker doen natuurlijk. Hè. Weet je hoe die werkt? De machine heeft Ronnie de handleiding.
1: Idee, maar ik moet de handleiding, want die is vrij complex.
0: Ja, die is heel complex, inderdaad. Ja. Maar als alles werkt, werkt het.
1: Ja, met gebruiksaanwijzingen heb ik de neiging om achteraan te beginnen. Ik denk, daar staat wat je moet doen. Ja, want dat is een hele inleiding. Dus het komt goed, Christian.
0: Geen paniek, dat sowieso niet. Heel veel plezier met de tijdmachine. Met Ronnie tot 4 uur. En daarna is Nederkoener tot 6 uur. Dus we gaan je de hele middag vervelen. Amy Winehouse, die sluit deze weekend af. You know I'm no good. Wat mij betreft, tot morgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
8: Vindt u e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
9: Werka Mechanica die er toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
11: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. avnu.nl. Our drive your wow.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
13: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt-het-vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
16: Dankjewel. Nou, eens even kijken hoe het op de weg is. Nou, eigenlijk prima. Geen mededelingen qua files in onze provincie. Wel voor het treinverkeer, mensen die daar gebruik van maken. Er rijden namelijk tussen Breda en Roosendaal geen treinen. Dat komt door een aanrijding. Rond 2 uur vanmiddag moet het treinverkeer daar weer opgestart zijn, als het allemaal goed is. Nou, de tijdmachine die gaat zometeen aan, zonder John, want die staat namelijk even uit. Toch gaan we lekker 4 uur lang terug naar de 70s, 80s en 90s. Met zometeen om te beginnen, hier in de tijdmachine, deze knallige.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
7: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
8: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: de tijdmachine. Ronnie Bal.
14: Ja, je weet wie er achter de knoppen zit. Ja, onze Ronnie.

0: eerste was van La Bouche. Baby, baby, falling in love. Falling in love again.
1: Dit is de tijdmachine.
0: Of eigenlijk de tweede, want de eerste was natuurlijk van de Steve Miller Band, Abracadabra. En die La Bouche had natuurlijk als grootste hit, misschien weet je dat nog wel, in de 90s, Be My Lover. Maar dit was een hele leuke andere die ze in die periode uitbracht. Goedemiddag, het is bijna 11:15. Welkom bij het vaste gegeven op de zaterdagmiddag. Dit is de tijdmachine zonder uw vaste presentator, John van Vroenhoven. Want die is namelijk lekker een weekendje vrij. En dat terwijl we op een mooi rond getal zitten, zie ik hier de tijdmachine. Even kijken, jaargang 4, aflevering 150 gewoon, zie ik hier. Waar is het gebak, vraag ik me dan toch af. Waar is het gebak? Aflevering 150. Nou, met of zonder gebak, ik neem je graag mee richting 4 uur, richting Nederkoen, met uiteraard de vaste ingrediënten, zoals je dat gewend bent op zaterdagmiddag. Want dat is allemaal zoals het altijd is. Dus geen paniek, zei ik net ook al bij Christian. Don't worry, het komt allemaal goed. Zometeen laat ik je bijvoorbeeld om te beginnen de mogelijkheden horen als het gaat om oud of fout. Hè. Dus er is sowieso weer wat te kiezen zometeen. Maar eerst ga ik even naar een band waarvan Robert Smit de zanger was. Ja, ik dacht altijd, vriend, wat heb jij allemaal gebruikt? Hij keek zo ontzettend raar uit zo. Ondanks dat is hij er gewoon nog steeds met zijn band The Cure. Sterker nog, ze trekken deze zomer Europa door voor tal van concerten. Engeland, Ierland, Spanje, Oostenrijk, Polen, Frankrijk. Dat zijn landen die ze onder meer allemaal aandoen. En nu een klein mini-optreden in de tijdmachine.
1: Vergeet even de drukte van nu. En stap in de tijdmachine. Ronnie Balk.

Sakada uit de 90s. En Just Another Day, zo heette hij. Hij is geboren op Cuba, Havana daar. Ik weet niet of hij uiteindelijk later ook aan die dikke sigaren is begonnen. Geen idee eigenlijk. Hij zag er redelijk gezond uit, dus ik verwacht van niet. Het was overigens wel een veelzijdig man, want hij schreef heel veel nummers voor andere artiesten. Denk aan Jennifer Lopez, Ricky Martin, allemaal een beetje in dat genre. En ook Gloria Estefan. En Gloria Estefan dacht bij dit liedje van hem, nou, ik moet misschien maar gewoon eens wat terug doen. En dus verzorgde zij het achtergrondkoortje op het liedje dat je net hoorde, Just Another Day. Het was ook zijn grootste hit in Nederland. Hij bracht nog wel wat meer liedjes uit, maar die deden het gewoon allemaal niet. Dat was allemaal niet je van het. Dit was het liedje van John Sakada hier in de tijdmachine. Daar waar we teruggaan naar de 70s, 80s en 90s. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 4 uur. En er valt weer wat te kiezen. Dat is altijd leuk. Oud of fout. Ik heb twee liedjes die alle twee een bijzondere sfeer weergeven. Althans, dat is mijn gevoel een beetje. Ik hoop dat je zo direct even een keuze kunt en wil maken via de app 06-573-28203. De ene valt dus in de categorie oud, maar het is wel een heel mooi liedje wat mij betreft. En de andere is er een uit de categorie fout en die is wel weer heel blij. Als je het bijvraagt, hè. We hebben de Carpenters namelijk tegenover Nakatomi gezet. En de vraag is, ja, waar heb je eigenlijk zin in? Oud.

0: ga je voor fout?
1: Precies, en dat is volledig aan jou. Laat het even weten in de app. Oud, The Carpenters, Yesterday Once More. Prachtig vergeten liedje uit de 70s. En fout, Nakatomi en Children of the Night. Een vrolijke 90. Waar heb je zin in? 06-573-28203. Dat is het appnummer. Dus 06-573-28203. Oud, The Carpenters, Yesterday Once More. En fout, Nakatomi uit de 90s met Children of the Night. App even naar 06-573-28203. Ga ik zo direct na 12:30 eventjes de balans opmaken. En uiteraard het liedje dat de meeste stemmen heeft gekregen. Draaien. Maar eerst terug naar het mooie decennium, de jaren 80, voor Level 42. Dit is Children Say.

van dat geweldige album Running in the Family, waar heel veel grote hits op stonden. Onder meer To Be With You Again, It's Over. En natuurlijk ook deze van Level 42, Children Say, uit de jaren 80. Oud of fout? Oeh, dat gaat straks spannend worden. Dat gaat echt spannend worden. Zometeen daar meer over. Eerst eens even checken hoe het met de files in onze provincie is. Er staan er een tweetal, zie ik. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel. 8 kilometer, 21 minuten vertraging. Komt door een defecte bus. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En ook nog eentje op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 3 kilometer, kleine 10 minuten vertraging. Dus daar ben je eigenlijk zo voorbij wat dat betreft. Nou, qua weer, ja, er trekt deze middag vanuit het zuidwesten wat regen de provincie binnen. Het is zo'n 17 tot 19 graden. Vanavond tijdelijk wat droger en wat zon ook. Vannacht dan neemt de kans op buien weer toe. En de temperatuur komt dan uit op een graadje of 13. Ook daarna blijft het wisselvallig met zon, regen en buien. Eigenlijk is alles zo'n beetje mogelijk. En maandag wordt het tijdelijk wat warmer met 21 à 22 graden. Nou, zometeen door, dames en heren. Oud of fout, wat gaat het worden? Dat hoor je zo direct na Tina Turner. En When the Heartache is Over...

Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 4 een lekkere tijdreis door de jaren 70, 80 en 90. Muzikaal gezien dan in dit geval. Dit kwam uit de 70s. Het was er eentje van Joe Tags, Loose Caboose. Toen hij 18 was, toen won hij een lokale talentenjacht. En daardoor mocht hij 2 weken naar New York om daar op te treden in het Apollo Theater. En ja, daar werd hij opgemerkt. Daar zagen ze hem staan en dachten, nou, die man die kan wel. En dat zorgde uiteindelijk voor zijn doorbraak. Zijn grootste hit scoorde hij in Nederland in 1977 met Ain't Gonna Bump No More With No Back, Big Fat Woman. Misschien ken je dat liedje ook nog wel. En in 1979 kwam hij in de hitparade met het liedje dat je net hoorde, Loose Caboose. Hij piepte er overigens vroegtijdig tussenuit, al op 49-jarige leeftijd. Zelfs. En dat was door een hartaanval. In de 1982 gebeurde dat allemaal. Nou, Loose Caboose zojuist hier in de tijdmachine. Ja, nog 2 liedjes. Je hebt nog heel even om je stem te laten horen via de app 06573-28203. Want de vraag is eigenlijk heel simpel. Waar heb je zin in? Ah.

0: ga je voor fout.
1: Ja, het is echt knijterspannend, kan ik je echt melden. Want het zijn ook twee ontzettend goede liedjes die heel ver uit elkaar liggen. Maar blijkbaar ook heel veel mensen alle twee toch heel leuk vinden. Oud, Vergeten 70, The Carpenters en Yesterday Once More. En fout, Nakatomi uit de 90s, Children of the Night. Ik heb mijn eigen bel, die bel, je weet wel. Die heb ik meegenomen. Als ik daar zo meteen aan trek, dan kun je niet meer stemmen. Je hebt nog om en nabij, laten we zeggen, een minuutje of drie om te laten horen waar je voorkeur naar uitgaat. Oud, Carpenters of fout, Nakatomi. Even appen nog. Tot 4.

0: Cayuta Hill van Partner. Knijter Amerikaanse muziek, als je het mij vraagt. Uit eind jaren 70. Gemaakt door, en dat is echt waar, Limburgers. Want daar komen ze gewoon vandaan. Dus waanzinnig. Ze mochten in 78 overigens ook op Pinkpop spelen. En dit is echt zo'n vergeten liedje. Wat hartstikke leuk is om weer een keer terug te horen.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Dat is de vraag, want er waren namelijk twee opties. Oud, The Carpenters, Yesterday Once More. En fout, Nakatomi, We Are the Children of the Night. Ik trek aan de bel, want stemmen is namelijk niet meer mogelijk. Heel veel mensen die hun stem hebben uitgebracht. En in eerste instantie was het knijterspannend. Want het ging namelijk gelijk op. Loek, die appte bijvoorbeeld, ik heb een kater als een deur. Maar ik kies voor piep. Astrid, die liet overigens tussen neus en lippen ook nog even doorweten. Ik lig lekker op het strand in Fuerteventura te luisteren. En ik stem op piep. Oké. En Fabiola, die zei, en ja, dan kun je er misschien uiteindelijk wel wat uithalen. Oud, The Carpenters. Totaal niet van mijn tijd, maar de stem van Karen Carpenter heeft iets hypnotiserends. Nou, dat sluit ik me volledig bij aan. En eigenlijk 69% van de mensen deed dat. En dus gaan we vandaag niet voor fout, we gaan niet voor Nakatomi, maar we gaan voor die andere.
1: Oud,

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

Maar wat dacht je van de uitvoering van John Legend? Don't you worry about a thing. Heeft er ook eentje gemaakt, hoor. Jawel. Don't you worry about a thing. Allemaal lekkere uitvoering eigenlijk, als je het hoort, toch? I'll be standing on the side when you check it out. En natuurlijk het origineel van Stevie Wonder.

Dus de uitvoering uit de 90's van Incognito was een grote hit ook. Don't you worry about a thing. Zometeen na 1 uur gaan we uiteraard lekker verder met de tijdmachine. Het beste uit de 70's, 80's en 90's. Straks het volgende uur gaan we onder meer naar een oude top 40 van lang geleden. En gaan we even lekker maximaal genieten. Laatste dit uur is er eentje van Mr. George Michael. Want ook die was ontzettend actief in het decennium, de jaren 80. In eerste instantie natuurlijk met Andrew Ridgely, hè, in Wham! Met z'n tweetjes. Ongelooflijk veel grote hits, maar daarna ook solo. Waaronder met dit nummer. Grote hit uit de 80's, Faith.

0: Cause I gotta have faith.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahlers hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
11: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
12: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
13: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
15: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Dooral Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer: langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Eens even kijken hoe het op de weg is. Het is best mist op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar staat namelijk 12 kilometer file. Vertraging van zo'n 45 minuten. Dat heeft te maken met een defecte bus. De rechter rijstrook die is daar dicht. Dan ook nog eentje op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. 4 kilometer. Kwartiertje vertraging door wegwerkzaamheden. En ook nog eentje op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. 3 kilometer. En daar een vertraging van een kleine 10 minuten. Dus dat valt eigenlijk nog reuze mee. Nou, zometeen uur nummer 2 van de tijdmachine. Een dame die in juli een nieuw album gaat uitbrengen. En in de jaren 80 draaiden ze al op volle toeren mee. Onder meer met deze hit.
20: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
22: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
23: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
24: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
23: Hoe dan?
24: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
25: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
26: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
27: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
2: Het Jacks Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
27: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Apert.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
6: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
7: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
8: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
9: SVK Benelux.
8: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: de tijdmachine. Ronnie Ball.

0: Ik had niet gedacht dat ik dit ooit zou zeggen, maar Madonna, echt serieus. Het slechtste concert dat ik ooit heb meegemaakt, jaren geleden in het Gelredome in Arnhem. Totaal geen interactie met het publiek. Slechte zang, daar waar ze dan zelf zong. Het was zo'n tegenval.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Ja, terwijl het toch een icoon was in de jaren 80, onder meer door dat liedje wat je net hoorde, Dress You Up. Maar ik had er spijt van, jongens, dat ik kaartjes had voor dat concert. Hopelijk heb jij er, als je er toen bij was, jaren geleden in het Gelredome wel van genoten. Fijn om de muziek wel te horen, want het is natuurlijk wel gewoon een iconische ster uit de jaren 80. En ze is er nog steeds, hè, want over een paar weekjes dan verschijnt haar nieuwe album. Dat heet Confessions on a Dance Floor. Bedoeld als opvolger van die vorige, Confessions on a Dance Floor uit 2005. Dus 3 juli, dan gaat die verschijnen. Even geduld nog. Tijdmachine op zaterdagmiddag van 12 tot 4. Het gebeurt niet vaak, maar vandaag wel. Het is een aflevering zonder onze John. Want die is namelijk lekker een weekendje vrij. En betekent dat ik je meeneem in de, nou, ik kan wel zeggen, de muzikale schatkamer van de jaren 70, 80 en 90. En dat is voor mij in ieder geval geen straf. En voor jou waarschijnlijk ook niet, want anders dan zou je niet luisteren. Lijkt me toch, hè? Straks gaan we maximaal genieten. Want ik heb namelijk een heerlijke 12 inch voor je uit de jaren 80. Ik hoop dat jij hem ook kunt waarderen. Eerst zometeen nog even wat lekkere foute 90s vibes. Maar eerst een ontzettend degelijke popklassieker. En ik weet eigenlijk bijna zeker dat je het eerste woord in dat liedje zometeen keihard meeschreeuwt.
1: We gaan terug in de tijd.
2: De tijdmachine.
1: Met Ronnie Balk.
0: Nou, welk nummer gaat dan zorgen voor hele foute 90s vibes? Dat is zo direct Captain Hollywood Project en We're Flying High. Kun je toch nog even lekker stampen. Ja, en dat eerste woord uit die popklassieker. Hè, die popklassieker die altijd staat in de top 900 van Omroep Brabant. Dat allereerste woord, dat komt nu.
3: Rock

0: is your captain speaking, we're flying high. Of eigenlijk is dat meestal onverstaanbaar als je in zo'n vliegtuig zit en je zegt... Zoiets dergelijks. We vlogen hoog, even door de jaren 90 heen. Vorige week stonden we nog met de twee benen in de 90s tijdens het 90s weekend. Dat was echt lekker. Nou, uit die periode kwam dat liedje van Captain Hollywood Project en Flying High. En als je dan toch dol bent op thema weekenden, wat ik me helemaal kan voorstellen... Over twee weken,
1: klein geheimpje,
0: niet verder vertellen... gaan we een weekend terug naar de Zero's. Ja, lekker. Dat wordt tof over twee weken. Nu eerst even naar een heel ander decennium.
2: En dan nu maximaal genieten.
0: Juist. We gaan namelijk maximaal genieten van een lekkere lange uitvoering. En wel van een hele dikke hit uit 1985. Nummer 3 haalde Grace Jones ermee in de top 40. Want daar heb ik het over Grace Jones. Ik vond dat een beetje een bijzondere verschijning. En eigenlijk heel bijzonder. En misschien ook wel een heel klein beetje eng om te zien. Maar ze kon zingen. Dat deed ze fantastisch. En ze had na een heel kort uitstapje als actrice in de James Bond film A View to a Kill weer wat de tijd om de studio in te duiken. En toen kwam ze met het album Slave to the Rhythm. En op dat album ook de gelijknamige single die je nu in de lekkere lange uitvoering van dik 8 minuten gaat horen.
2: En dan nu maximaal genieten.
3: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, Slave to the Rhythm.

0: Nou, dat moet het einde wel zijn. Dat was lekker, hè?
1: Maximaal genieten.
0: Nou, precies. Uit 1985, dik 8 minuten lang. De lange uitvoering van Slave to the Rhythm. De hit van Grace Jones, die toen op single uitkwam en de hitparade terechtkwam. En ja, zo heette dat album ook, hè? Slave to the Rhythm. Dat was genieten, toch? Even kijken of het op de weg een beetje leuk is. Nee, niet op alle plekken. Want er staan hier en daar wat files. Onder meer op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. 5 kilometer, 10 minuten vertraging daar. En een flinke ook op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer. Ruim 3 kwartier vertraging komt door een kapotte auto. De linker rijstrook is daar dicht. En verder valt het eigenlijk reuze mee. Kun je overal gewoon lekker doorrijden. Nou, qua weer betrekt vanmiddag vanuit het zuidwesten regen de provincie binnen. Het kan zo'n 17 tot 19 graden worden. Vanavond tijdelijk wat droger met wat zon. Maar vannacht dan neemt de buienkans weer toe. Temperatuur komt dan uit op een graadje of 13. En ook daarna blijft het wisselvallig met zon, regen en buien. Eigenlijk van alles een beetje. Maandag wordt het tijdelijk wat warmer met zo'n 21 à 22 graden. Zometeen een top 40 flashback. We gaan een aantal jaar terug in de tijd. Maar naar welk jaar, dat vertel ik je zometeen na Steve Arrington. En Feel So Real.

0: Lekker uit volle borst meezingen met de liedjes in de tijdmachine. Dit was Jigsaw en Sky High. En daarvoor een eendagsvlieg uit 1985. Maar wel een lekkere. Steve Arrington en Feel So Real.
1: Flashback.
0: Ja, daar is tijd voor geworden. Top 40 flashback. Elke week doet John dat hier in de tijdmachine. En het is eigenlijk gewoon een soort van snoepwinkel waar je dan een beetje in het grasduinen bent. Top 40 lijstjes uit de jaren 70, 80 en 90. Eigenlijk stuk voor stuk prachtig. Elke week pakken we er zo'n lijstje bij. En vandaag heb ik die van exact, even kijken, 36 jaar. Ja, 36 jaar geleden. We gaan namelijk vandaag weer even terug naar 6 juni. Dat is vandaag, hè. Maar dan in het jaar 1990. Ik weet eigenlijk niet wat jij toen deed, 1990, weet je dat nog? 6 juni 1990, ik zit even te denken. Wat deed je? Oh ja, ik zat op de MTS in Eindhoven, Egelstraat. Het gebouw bestaat volgens mij niet eens meer, de straat gelukkig toch wel, maar er staan dan inmiddels allemaal appartementen. Elektronica en datacommunicatie, 1990. En ik moet zeggen, ik weet ook nog wel dat ik in die tijd heel veel op stap ging. En volgens mij hoort dat ook gewoon toch, als je 21 bent. Want voor de wet ben je dan immers toch volwassen. En dan weet je precies hoe het leven werkt. Not. Goed, als we naar die lijst kijken van toen, dan zien we heel veel moois. Het was een lijst waarin 5 nieuwe liedjes binnenkwamen. De verversing eigenlijk een beetje die weken. Op 37 bijvoorbeeld nieuw Fish. A Gentleman's Excuse Me. Op 35, oh dat vind ik ook een hele mooie. Have a Heart was er eentje van Bonnie Raitt. Op 31 Toto Cutugno in Insieme. En op 26 nieuw De Pasadena's met Love Thing. Dat waren eigenlijk 4 liedjes die in mijn beleving nog maar zelden tot nooit hoort. Of heb ik dat verkeerd? Ja, toch? Is toch zo? Of niet? Ja, de hoogste nieuwe binnenkomer van die week. Dat was er eentje die te vinden was op nummer 24. En die hoor je gelukkig zo af en toe nog wel. Zo ook vandaag tijdens onze top 40 flashback, waar het weer even 6 juni 1990 is.
1: Top 40 flashback.

0: De tijdmachine met een top 40 flashback.
1: Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 flashback.
0: Dat kan ook haast niet anders, want het is gewoon weer even 6 juni 1990. 36 jaar terug in de tijd op deze dag. En in die lijst toen, op nummer 20, het liedje dat je net hoorde van Nick Kamen, I Promised Myself. Hij had zijn carrière wel een beetje aan Madonna te danken. En aan datgene wat hij ook daarvoor met Madonna deed. Want ja, geruchten waren toen destijds natuurlijk dat dit fotomodel, want dat was het, hij zat ook in een tv-commercial, even spijkerbroeken, dat hij met Madonna het bed deelde, waarna Madonna dacht, nou ja, weet je, prima, dankjewel, leuk, het was fijn. Weet je wat, ik ga jou even in het zadel helpen bij de platenmaatschappij. En uiteindelijk maakte die paar liedjes ook dus een liedje dat te vinden was in de jaren 90 in de hitlijst. Daarvoor de hoogste nieuwe binnenkomer op 6 juni 1990. Dat was Gary Moore en I Still Got The Blues For You. Misschien leuk om even de top 10 met je door te nemen en zo direct natuurlijk eventjes een knaller te draaien. Op 10 dat jaar, 6 juni 1990, Shakin' Stevens. Dat vond ik toen eigenlijk ook best een leuk liedje. Geinig, beetje guilty pleasure-achtig en hartstikke vergeten. I Might, zo heette dat. Op 9, Heart. All I Wanna Do Is Make Love To You. Op 8, die Madonna waar we het net over hadden, maar dan met Vogue. Op 7, oh, dat was ook zo'n stamper, Mr. Lee en Pump That Body. Nummer 6, die sla ik even over, want die hoor je zo meteen. 5, Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven. En op 4, Sebastas Una Canzona was er eentje van Eros Ramazzotti. En dit was de top 3 op 6 juni 1990.
1: Top 40 flashback. Nummer 3. Nummer 2.
2: In Kingston Town.
1: Nummer 1.
3: I see a river and I want it painted black.
1: Top 40 flashback.
0: Ja, op nummer 3 dus Alana Miles met Black Velvet. 2 UB40 Kingston Town. En 1 The Stones met Painted Black. Met dank aan de tv-serie Tour of Duty, hè, waarin dit gebruikt werd. En daardoor werd het opnieuw een hit in Nederland. Nou, nummer 6, die had je nog te goed van me, zei ik al. Hè, want die ga ik zo meteen draaien. En een nummer dat overigens een aantal weken daarvoor, nog 4 weken, op nummer 1 had gestaan. Want wie 90's zegt, die zegt natuurlijk ook gewoon Snap. En zeker The Power.
1: Top 40 flashback.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-op fauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
10: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Roll-On Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Roll-On en Van Raam geven u graag advies.
9: Even helemaal niets in een relax fauteuil van Teun Arts.
10: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Roll-On in Hapert.
9: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
11: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
12: Omkijken naar elkaar. We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
13: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
14: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
15: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
16: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
17: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
18: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
19: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
20: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
21: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
20: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
22: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
23: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
24: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casto. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Gravel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dank u vriendelijk. Eens even kijken hoe het op de weg is. Nou, er staan wat files. Onder meer op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. Kleine 10 kilometer, vertraging daar een minuutje of 10. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, daar 25 minuten vertraging op dit moment. En ook nog eentje te vinden op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 6 kilometer, vertraging daar een kleine 10 minuten. Maar gelukkig heb je de radio aanstaan op Omroep Brabant. We gaan vol voor een nieuw uur tijdmachine met zo direct alvast een kleine opwarmer voor ons discofeestje dat we straks na 3 uur hebben. Dus even kijken of de dansschoenen nog passen en of ze het nog doen. Testen kan zo meteen op deze.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
24: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Nu bij Dirk, Red Band Cola Twist. 89 cent, verdraait lekker.
24: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
25: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
26: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
25: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
27: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
28: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn.
5: Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
27: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
27: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
10: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
11: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
12: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
11: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
28: Mijn papa verkoopt stoelen.
29: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
30: Dit zit.
29: Voordelig en snel.
30: Dit zit.
31: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: de tijdmachine. Ronnie Balk.
33: Oh,

0: Het zijn wel de liedjes waar je blij van wordt, hè? Sharon Brown en I Specialized in Love.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Ja, gewoon even een beetje opwarmen voor straks, hè. Want straks na 3 uur dan open ik, ondanks dat de baas er zelf niet is, gewoon Johnny's Disco Party. Ik ben eigenlijk soort letterlijk en figuurlijk deze week een beetje de uitzendkracht. En ik ga er gewoon voor zorgen dat je straks kunt dansen. Geen zorgen, gaat allemaal goed komen. Het volgende uur in de tijdmachine. Het laatste uur dan overigens al. Dat later. First things first. We hebben straks nog het geluid van toen, dat al een aantal weken staat. Laat ik aan je horen. Dus een paar mooie prijzen mee winnen. En ik heb zo direct ook nog een heerlijke live track voor je. Binnen een minuutje of 8 ongeveer gaan we hier in de tijdmachine live on stage. Maar eerst terug naar de 70s. Wat dan doen we in de tijdmachine? We gaan terug naar de jaren 70, 80 en 90. Terug naar 1977. Op 13 juli van dat jaar was er namelijk een enorme grote stroomuitval in New York City. Zo'n moment dat je, als je het meemaakt, eigenlijk nooit meer vergeet. En waarvan je ook nog precies weet waar je was toen het gebeurde of toen je het hoorde. Nou, de Tramps die maakten er een nummer over. Where were you when the lights went out in New York City? Die hoor je zo meteen, maar eerst nog even Genesis.
1: De tijdmachine met Ronnie Balk.
2: Lekker, Ronnie! Woo! Come on!

0: beste uit de jaren 70, 80 en 90 in de tijdmachine op zaterdagmiddag tussen 12 en 4. Dit liedje ging over die hele grote stroomuitval, dus wat ik al zei, hè, op 13 juli 1977 in New York City. En ja, wat doe je als de stroom uitvalt? In ieder geval geen tv kijken, dat lukt niet. Geen snackies in de frietpan, gaat ook niet. Niet je haar feunen, nee. En New York ging massaal de liefde bedrijven. Op zich natuurlijk ook een prima bezigheid. Hè? Dat lijkt mij tenminste. Zo bleek overigens ook 9 maanden later. Hè? Toen was er toch een soort van geboortegolf daar.
1: Dit is de tijdmachine.
0: Live on stage. Ja, in de tijdmachine koesteren we live versies van prachtige nummers. Tweede paasdag heeft John zelfs nog een hele middag eraan gewijd. Hè? En dat kan namelijk makkelijk, want er is heel veel moois. Zo ook het volgende nummer. Dat is een klassieker, durf ik best te beweren. Op 315 in de top 900 vorig jaar. En zelfs op 15 in de top 480. Van de jaren 80. Alleen niet in deze uitvoering. En dat is best bijzonder. Under Pressure, daar gaat het namelijk over. Dat is een nummer van The Queen en David Bowie. Alleen David Bowie die had verlof op de dag dat deze live registratie werd opgenomen. Dus het is in dit geval Queen zonder David Bowie, maar wel met Under Pressure.
2: De tijdmachine live on stage.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, nou, octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

Ja, popmuziek. Dit kwam uit de 90s. Het was de Cher en Belief. En daarvoor uit de jaren 80 live uitvoeringen. Want we gaan elke week natuurlijk hier in de tijdmachine live on stage. En dat deden we vandaag met de Queen. Helaas zonder David Bowie, want die had toen dit werd opgenomen een vrije dag, denk ik. Of die stond misschien ergens anders te zingen. Ik weet niet, ik vul het maar gewoon in. Het was in ieder geval die grote hit Under Pressure, die elk jaar ook weer in de top 900 te vinden is. Waarschijnlijk later dit jaar ook wel weer. En in de top 480 van de jaren 80 stond die dit jaar op nummer 15. Dus mooi liedje, dikke vette hit. En in dit geval in de live uitvoering tijdens Live on Stage hier in de tijdmachine. Hou het appnummer bij de hand. 06-573-28203. Want ik heb straks de tune van toen. Nee, niet tune. En ik heb het geluid van toen. Tune van toen doen we in afslags uit. Hè. Het geluid van toen heb ik straks voor je. En dat staat al een aantal weken. Ik ben heel benieuwd of je het herkent. Als je jezelf kwalificeert, maak je sowieso al een kans op een aardige prijs. Dat is een ding wat zeker. Sterker nog, dan krijg je al een aardig prijsje. Maar raad je ook nog eens een keer het geluid van toen? Dan heb ik ook nog voor je een prachtige Bluetooth speaker. Nou, dat en meer zometeen. Eerst maar eens even checken hoe het met de files gesteld is. Want die staan er wel degelijk een aantal op dit moment. Onder meer op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. 16 kilometer. En dikke 20 minuten vertraging daar. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer. 20 minuten vertraging. En er is er ook nog eentje te vinden op de A27. Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. 3 kilometer. Kleine 10 minuten vertraging. En de laatste op de A50 Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en de Ravenstein. 8 kilometer. Vertraging daar. Kleine 10 minuten op dit moment. Nou, qua weer trekt er vanuit het zuidwesten een buiengebied over onze provincie. Het is zo'n 17 tot 19 graden op veel plaatsen. Vanavond tijdelijk wat droger met zon. Maar vannacht dan neemt de kans op buien weer toe. Temperatuur komt dan uit op een graad of 13. En ook daarna blijft het wisselvallig. Het kan het ene moment regenen. Dan is er weer een zonnetje. Dan vallen buien. Van alles een beetje. Maandag wordt het tijdelijk wat warmer met 21 à 22 graden. Nou, zometeen dus het geluid van toen, hè, met kans op een paar leuke prijzen. Dus appnummer bij de hand en zometeen lekker meedoen. Maar eerst jazz.

Jazz and the Plastic Population, The Only Way Is Up. Twee hitjes hadden ze in Nederland, alle twee in 1988. Stand Up For Your Love Rides haalde nummer 7. En dit was de allergrootste. Die kwam namelijk bam op nummer 1 terecht. En dat was ook tevens de kennismaking met deze band. Oké, dan is het zover, dames en heren. Het geluid van toen, dat staat al een aantal weken. Dus het lijkt heel erg pittig te zijn. Ja, ik denk altijd bij mezelf, wie niet waagt, die niet wint. Dus als je zo meteen mee wil doen en een gokje wil wagen, luister dan even goed, want je moet jezelf natuurlijk eerst even kwalificeren. En dat kan door mij te vertellen welke topper ik zo direct aan je laat horen. Het is een zanger die iedereen kent, 100% van overtuigd. Alleen, wie is het? Dat is de vraag. En als je het weet, mag je het appen naar 06-573-28203. Heb je het bij het rechte eind? Kwalificeer je jezelf, dan krijg je sowieso het bordspel Remember the Music, Movies en Series. Dus die heb je dan in de pocket. En vervolgens mag je dus ook nog een gokje wagen als het gaat om het geluid van toen. Nou, wie hoor je hier zingen? Say, 06-573-28203. Wie zingt dit liedje? Laat het even weten via de app 06-573-28203. Want als je het goed hebt, kan het zijn dat je zometeen dus een gokje mag wagen als het gaat om het geluid van toen. En ben je sowieso al de eigenaar als je in de uitzending komt van dat bordspel Remember the Music. Doen wij nog even muziek van Earth, Wind & Fire zometeen. En eerst deze van Robbie Williams.

Hij staat natuurlijk bekend om hele grote hits uit de decennium jaren 80 als All Night Long, Hello, Is It Me You're Looking For? En dit kwam uit de late jaren 80. Lionel Richie en Cela. Yvonne die raadde het kwalificatiefragment, heeft een gooi gedaan naar het geluid van toen, maar had het niet goed. Dus het geluid blijft staan. Volgende week dan pikt John het weer op en maak je opnieuw kans dus op een Bluetooth speaker naast dat leuke bordspel als je jezelf kwalificeert. Hè? Straks na 3 uur, het laatste uur van de tijdmachine op deze zaterdagmiddag. En dan is het tijd voor John's Disco Party. Kleine warming-up alvast. Charlie Lono is de Mental Pio. I found the light.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich.

0: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
5: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
6: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
7: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
8: En als ik nou een keer je glas wegbreng?
9: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
5: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
10: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
11: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
10: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
11: Koppens biedt veel meer.
10: Kom langs in Volkel.
11: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
12: Bij Matra Bike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
13: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matra Bike met een 9,6 op Trustpilot.
15: Kom naar Tilburg voor het Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Eurregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
16: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
17: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
18: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Dan maar eens even kijken hoe het met de files gesteld is in onze provincie. Waar staan ze? Nou, files te vinden volgens de ANWB op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, kwartiertje vertraging daar. Ook nog eentje op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwendijk en Industriegebied Avelingen. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer, ook 10 minuten vertraging. En ook tot slot nog eentje op de A65 Tilburg richting Den Bosch tussen Tilburg Noord en de afrit Oosterwijk, daar staat 2 kilometer. Dus niet een hele lange vertraging op dit moment. Een kleine 10 minuten. Nou, John die mag er dan zelf wel niet zijn. John's Disco Party is er zo direct gewoon. Dus even lekker een half uurtje dansen op disco en dansklans uit de jaren 70, 80 en 90. Als je suggesties hebt, even appen 06 573 28203. Zometeen met deze alvast even lekker opwarmen.

0: Druk van mij, Erik Dijkstra. Ligt nu in de boekhandel.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
5: Lukt fietsen op een gewone fiets niet meer zo goed? Kom 13 juni naar de Van Raam opstapdag bij Rollon Mobility Care in Hapert. Probeer driewielfietsen, duofietsen of lage instapfietsen. Experts van Rollon en Van Raam geven u graag advies.
6: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
5: Probeer driewielfietsen tijdens de Van Raam opstapdag 13 juni bij Rollon in Hapert.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
8: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos Keukens en Badkamers uit Werkendam... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: de tijdmachine. Ronnie Bal.
14: Nou, alweer.

0: Toch of niet dan? Nee, niet Olivia. Yvonne Elliman.
1: Dit is de tijdmachine op Omroep Brabant.
0: Ja, de vrouw die scoorde met If I Can't Have You in de film Saturday Night Fever. Deed het in 1982 nog eens dunnetjes over met Love Pains. Dat werd overigens nog wel een grotere hit dan If I Can't Have You. Die Yvonne Elliman. Ja, die wisten mensen wel aan het dansen te krijgen. Nou, het laatste uurtje tijdmachine op deze zaterdagmiddag. John van Vroenhoven, die doet het normaal gesproken natuurlijk. Eigenlijk bijna ondenkbaar dat hij er niet is, maar het is echt waar. Hij is er niet. Hij is lekker een weekendje weg. Dus ik neem je mee richting 4 uur. En straks na 4 uur is er Nederkoen met Koen Wijn. Een 2 uur lang nationaal product. Dus dat wordt gewoon ook keigezellig. En eigenlijk is het fantastisch mooi natuurlijk dat het nu, even kijken op de klok, 15 uur 11 en 55 seconden is. En dat we op dit tijdstip gewoon al een discotheek kunnen openen. Ik heb altijd zoiets, ja, je kunt er eigenlijk maar gewoon niet vroeg genoeg bij zijn. Toch? Als je suggesties hebt, app ze door, hè, voor John's Disco Party. Half uurtje lekker met de voetjes van de vloer. Pik ik er zo meteen nog even één uit. Het appnummer 06-573-28203. Dus heb je een goede suggestie nog voor John's Disco Party, ergens tussen nu en 16:30. 06-573-28203. Wat mij betreft kunnen we beginnen. Ik heb de verlichte dansvloer aangezet. Schakelaar, de spiegelbol draait. Dus we kunnen beginnen.
2: It's time to dance. John's Disco is geopend.

0: Wat lekker dit, hè? Dayton. Eén keer raden uit welke stad in Amerika deze band komt. Nou, precies. Dayton. Jij mag nooit meer rijden. Het is een stadje in de Amerikaanse staat Ohio. Dik 137.000 inwoners zie ik, dus het is niet eens zo heel erg groot. En ja, ik weet dan toevallig weer dat daar bij die plaats het museum ligt. Het luchtvaartmuseum van de United States Air Force. Dat zijn dingen die weet ik dan weer. Er staan meer dan 360 vliegtuigen aan raketten. Dus dat is echt wel een hele vette plek. Als je daarvan houdt natuurlijk. Maar heeft allemaal niks met disco te maken. Dus eigenlijk geen aandacht daarvoor. Maar gewoon door, want ik zie dat jullie lekker meeleven in de app. Hè. Dansvloer is geopend. Nou, dat is te merken. 06-573-28203. Een paar suggesties. Even kijken. Ricky, Bee Gees, The Nights on Broadway. Is natuurlijk fantastisch mooi. Alex vraagt om Eiffel 65 met Blue. Hanneke en Elle, Gibson Brothers, Que Será. Even kijken. Peter Paul, At the Car Wash. Ja, allemaal lekker gewoon. Het stroomt binnen. Maar ik heb gezegd, ja, ik pak er even één uit. Hè. Eén uit voor John's Disco Party, waarvan ik gewoon, zal ik maar zeggen, de sleutel heb en het dus gewoon kan en mag doen. Daarvoor ga ik even naar, even kijken. Oh ja, Michelle, appje van Michelle. Die vraagt namelijk om een disco-knaller van Tavares. Ultieme disco-muziek, zegt ze. En ik mag er ook nog zelf een uitzoeken. Nou, dat heb ik gedaan.
1: Zet de tafels en stoelen aan de kant.
2: En hang de glitterbommen op.
1: It's disco time.
3: John's Disco Party.
1: Op

Double Vision en Knockin' tijdens John's Disco Party. En daarvoor Tavares en It Only Takes a Minute Girl. Ja, dat was het appje wat ik eruit pikte van Michelle. En Michelle is keiblij en hopelijk vond jij het ook een leuk liedje om te horen tijdens deze editie van John's Disco Party. Die er uiteraard gewoon volgende week weer is, hè, tussen 3 en 4:30. En dan met de maestro zelf, onze John van Vroenhoven. Dan is hij namelijk weer terug van vakantie. Ja, dat heb je zo af en toe nodig, hè. Even gewoon lekker een weekendje weg. Hoe is het op de weg? Kun je dan een beetje doorrijden? Nou, niet overal. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Daar staat 9 kilometer file, 10 minuten vertraging. A27, ook nog eentje. Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en industriegebied Avelingen. 3 kilometer, kleine 10 minuten vertraging. En tot besluit ook nog eentje op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Ewijk en de Ravenstein. 5 kilometer. Daar een kleine 10 minuten vertraging op dit moment. Qua weer, ja, dat trekt vanuit het zuidwesten een regengebied de provincie binnen. Het is zo'n 17 tot 19 graden. Vanavond wordt het tijdelijk wat droger. Dan kan de zon zich ook weer even laten zien. Maar vannacht dan neemt de kans op buien weer toe. De temperatuur komt dan uit op een graad of 13. En ook daarna blijft het wisselvallig met zon, regen en buien. Maandag wordt het tijdelijk wat warmer met zo'n 21 à 22 graden. Zullen we er nog eentje doen om het af te leren in het kader van John's Disco Party? Nou, doen we dat toch gewoon. Terug naar de jaren 80 voor een liedje van Stevie Wonder.

De Commodores haalden ooit een hit met Easy. Dan denk je bij jezelf, ja, blijf er alsjeblieft vanaf van dat liedje. Totdat Faith No More het nummer coverde in de 90s. En die versie hoorde je zojuist. En die was eigenlijk prima, kwam ook in de hitparade terecht. En zojuist nog even gedraaid hier in de tijdmachine. Do I Do van Stevie Wonder daarvoor om het af te leren als het gaat om John's Disco Party. Deuren van die party gaan volgende week net na drieën weer open. Zometeen heb ik een mooie rock ballad voor je. Maar eerst deze nog even.

0: Ze hebben een ontzettend mooie harmonie met de stemmen. Dat is echt fantastisch goed om te horen. Eternal and the Power of a Woman. Als je 90's zegt, ja, dan zeg je toch ook wel degelijk muziek van in dit geval Eternal. Want dat was een bandje dat in dat decennium aardig scoorde. Vorige week zaten we natuurlijk nog midden in de 90's, hè, tijdens het 90's weekend. Ze komen uit Engeland. Ze hadden natuurlijk de allergrootste hit samen met B.B. Winans. I Wanna Be The Only One. En Oh Baby I, dat was ook een hele grote in 1985. The Power of a Woman, wat minder. Maar daarom zeker leuk om gewoon nog eens even een keer tevoorschijn te halen. En dat kan allemaal hier in de tijdmachine, waar je het beste hoort uit de jaren 70, 80 en 90.
1: Prachtig 80. Rock ballad.
0: Ja. Prachtig 80, dat is er eigenlijk maar één keer per jaar natuurlijk, hè, tijdens het gevoel van de jaren 80. Dat doet John altijd. Maar zo af en toe is het leuk om even daar een item uit te halen en jou te verrassen met iets moois. In dit geval dus een rock ballad, hoorde ik net. Vandaag een nummer van een band die we kennen van hits als More Than a Feeling en Don't Look Back. En dan heb ik het natuurlijk over de band Boston. Tom Scholz is een van de leden van Boston. Die schreef ooit een prachtige power ballad, echt waar. Een rock ballad die overigens pas 6 jaar na de opname uitkwam en terechtkwam op het album Third Stage. Dat was in 1986 dat album uitkwam. Nou, in Nederland kwam die in de top 40 niet verder dan nummer 23, maar oh, oh, oh, wat is die mooi. En ik hoop dat jij er ook van kunt genieten. Dames en heren, Boston met Amanda.
1: Rock ballad.

De Rock Ballad was van Boston vandaag, uit 86. Amanda, wat een mooie. En gemaakt en geschreven dus door Tommy Scholz van Boston. En als je je afvraagt hoeveel snaren had de gitaar waarop dit nummer werd gespeeld... Snap ik dat je je dat afvraagt. Het waren er 12, zie ik. Hij was namelijk ook de gitarist en schreef dus ook het liedje. Nou, dit was hem. De tijdmachine voor deze zaken waren er 12, zie ik. Hij was namelijk ook de gitarist en schreef dus ook het liedje. Nou, dit was hem. De tijdmachine voor deze zaterdagmiddag. Volgende week is...

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantie.

0: dag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow. Avenue.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
1: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl. Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
3: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
4: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent sober op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
5: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minoux met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minoux.nl.
6: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
6: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
8: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
9: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieter de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
19: Een heel boek? En de kinderen dan?
18: Die zijn veel te druk met spelen.
19: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
18: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
19: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
18: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
19: Proost.
18: Op sunweb.nl.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar De Keukenhaven in Oudenbosch.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
22: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
23: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
24: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
25: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
22: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
26: 50 jaar Witoma. En dat vieren we 20, 21 en 22 maart. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Witoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
27: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
28: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax en sta op voor thuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint Hubert.
29: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
28: Lekker zitten. Makkelijk opstaan. Teun Arts.
30: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
28: Zitcomfort speciaalzaak Teun Arts is aanstaande zondag geopend.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen. Koen Wijn. Goedemiddag.

0: Want daar heeft hij heel wat centjes al mee verdiend. En dat verdient hij nog steeds. Aan het begin van aflevering 14 van Nederkoen. De show waar je uitsluitend Nederlandstalige muziek hoort. En die Nederlandstalige muziek is natuurlijk het kindje van Samuel Welten. Die je zojuist hoorde met Echte Liefde is te koop. Maar die je kon langs ook iets horen zingen van Robbie Williams. Dat was echt te gek. Dat was een energie. Je moet als je het wil maar eens gewoon googlen. Voor dat optreden was echt gewoon energie met een hele band erachter. Dat je echt denkt, ja, deze band die kan... Ja, dan wil je zeggen, ben je geneigd te zeggen veel meer. Maar dat is natuurlijk onzin om te zeggen, ja, als je een andere taal doet, dan kan je veel meer. Dat is het niet. Want het is gewoon ook een stijl. Maar, ja, laat ik het zo zeggen, als hij ook nog in het Engels zou gaan zingen, dan zou hij ook hits kunnen maken, zodat hij dat ook in ieder geval... in het Nederlands doet. En ook tijdens de optredens doet hij dat regelmatig, naar het schijnt. Dus ik ben nog nooit bij een optreden van hem geweest. Maar ben je dat wel, dan kun je dat wellicht bevestigen. Goed, dat terzijde, want we gaan nu richting een samenwerking tussen Agda en de Munnik en Van Dikhout. Die in 2001 een hitje scoorde. Een prachtig liedje dat bij mij altijd een gevoelige snaar raakt. En ik denk bij iedereen wel, want iedereen heeft een mama, vriendin, vrouw, oma, zus of whatever. En je kunt er niet omheen. Iedereen heeft namelijk wel een zij die het verschil maakt.
1: Lekker meezingen aan het eind van jouw zaterdagmiddag.
2: Twee uur lang Nederkoen op Omroep Brabant.

0: Borsato uit Italië. Servo a Primavera, zo heet hij eigenlijk. Van Riccardo Cocciante uit 1980. Nou, echt waar. Laat mij in de pizzatent werken en ik krijg het ook voor elkaar. Maar toch nog heel even luisteren naar dat liedje van toen. Een heel ander liedje. En je proeft de sfeer. De melodie, maar that's it. Want Marco maakt er iets veel agressievers van of zo. Nou ja, genoeg daarover. Marco, maar vooral Leo Dries en Han Korenneef, die herschreven de hit in 1995 voor Borsato. Dus ja, wilde ik even laten horen. In ieder geval erg mooi. Want we hebben nog een liedje en soms heb je dat je plezier hoort in iemand. Vind ik altijd vet. Als je plezier hoort in iemand zijn leven, in iemand zijn werk. Ik hoop ook heel erg, ja, je hoeft er niet op te reageren door te bevestigen of te ontkennen, maar ik hoop ook dat ik dat heel erg uitstraal in mijn werk. Dan krijg je daar volgens mij als andere kant energie van. Als iemand gepassioneerd is, met iets bezig is wat hij heel leuk vindt, dan raak je zelf al, ja, net zo snel eigenlijk gepassioneerd voor datgene. Nou, los van het feit dat uiteraard ik dat hoop uitstralen, denk ik, vind ik dat Hanna May dat heel erg uitstraalt. Zeker met het liedje wat ik je nu laat horen. Deze is voor jou, zo heet hij. En je hoort in de opname dat ze het gewoon heel erg naar haar zin heeft. Dus luister mee en ik hoop dat jij hetzelfde beleeft als dat ik beleef bij dit liedje. Deze is voor jou.
1: Okay, let's go.

0: is niet erg je hart zo af en toe te sluiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik kan niet zeggen wortel.
2: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
3: Hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg nou een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel het.
2: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
4: Iedere Brabander die moet een atje kunnen doen.
5: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
2: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
6: Omroep Brabant.
2: Het gevoel...

0: liedje Addio Amore van Jannes moet ik altijd aan denken.
1: Buurten bij de buren.
0: Amai, we gaan inderdaad heerlijk richting de zuidenburen, richting Vlaanderen. Ik ben er vorige week nog geweest, ik kan er altijd intens genieten. Mensen die om 10:00 al aan het bier zitten, dat zijn mooie mensen. Nee, serieus, het gebeurt daar echt. En dat vind ik altijd heel geestig. Het leven wordt daar echt geleefd. En dat vind ik heerlijk. En dat biertje om 10:00 klopt, dat is echt geen propaganda voor bier om 10:00. Maar hoe zij dat dan beleven, ze zitten ook 1,5 uur achter hetzelfde glas. Hè? Het is niet dat het snel gaat. Dus wat dat betreft misschien ook niet helemaal een land voor mij, want ik kan nooit maat houden. Wat dat betreft, zij uitstekend. Maar nu gaat het toch echt over de muziek. En soms kan je uit je eigen platenbakje putten voor een heel mooi liedje. Maar ik zeg je eerlijk, deze die komt niet van mij, maar die komt van mijn collega Maarten Kortleven. En nu kan ik gaan uitleggen waarom hij zo mooi is. Maar ja, ik zei al, hij komt uit zijn bakje. Dus ik heb hem gevraagd, gisteren nog, toen was hij hier ook aan het werk. Maarten, je krijgt van mij 30 seconden. Waarom vind jij nou eigenlijk deze plaat zo mooi?
2: Hey Koen, Maarten hier. Ja, weet je, ja, ik hou ook van Nederlandstalig, dat weet je. En zeker van Vlaamstalig. En dit is prachtig. Toerist Lemcy, dat is zeg maar misschien wel de nieuwe dichter van Antwerpen. Hij maakt prachtige muziek. En, jaren geleden, vroeg hij een andere grootheid, doe eens met mij mee. Raymond van het Groene Woud. En die kennen we allemaal in Nederland. En dat leverde dit prachtige liedje op.
0: En Maarten was al klaar voor de 30 seconden. Wat een vakman.

zie me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woord, doorbreek het isolement. Doe het.

En wil je hem nou nog een keer nazoeken? Het is niets minder dan Spiegel. Aan het einde van uur 1 zometeen nog heel veel moois. Maar nu eventjes al het gas open voor deze hele fijne van Gerard Joling.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
7: Peugeot. Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
8: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
11: In iedereen schuilt een kunstenaar. Daarom start theatergezelschap Minooks met La Vie Bohème. Een creatieve beweging voor iedereen. De hele maand juni in de Oude IJzergieterij in Den Bosch. Kom kijken, maken en meedoen. Kijk op minooks.nl.
12: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
13: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
12: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
14: Kom naar Tilburg voor het Festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
15: Mijn pa!

0: de zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Dieter de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De 10e kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen. Koen Wijn.
9: Okay.

0: een beetje van dit.
1: Nederkoen.
2: Met Koen Wijn.
0: En daarvoor Justin de Wild met de hit van 2026. Natuurlijk Cheerio, de zomerhit mag ik wel zeggen. Gaat daar iemand nog overheen komen? Ik denk het niet, want het is al bijna zomer. Dus je moet verrekken snel zijn. Wil je daar nog overheen komen? En een hit uit 1983. Bijna trouwens nog naar het Songfestival. Hè? Maar dat werd hem uiteindelijk niet. Misschien wel een leuke huiskamervraag. We hadden het over 83. Wie ging er wel en werd zevende met dit liedje?

0: Oké, je hebt ook even na kunnen denken nu. Wie is dit 1983 Eurovisie Songfestival 7e plek? Ja, ik kan al heel wijs gaan doen alsof ik het allemaal aan mijn hoofd weet. Wist ik ook echt niet. Maar dus ik ga het je gewoon zeggen. Bernadette Kraakman, Sing Me A Song. En zij werd dus 7e op het Eurovisie Songfestival. Ik heb nog een beetje zitten kijken, prachtig. Nog zwart-wit televisie voor sommigen, zeiden mensen ook. Voor de mensen die in zwart-wit kijken, ze heeft iets geels aan. Goed, dat in ieder geval. Welkom bij uur 2 van Neder Koen. Ik heb een prachtig liedje geschreven. Onder meer door niemand minder dan Billy Dans, Tino Martin en Anouk. En voor je het weet, een prachtig mooi duet. Nu op Omroep Brabant.
1: Voor je het weet zit ik alleen aan een tafel.

0: treinen gaan richting...
1: Geleend over de grens.
0: Juist, want dat doen we met regelmaat. En we, zeg ik eigenlijk, gewoon het Nederlandse artiestengilde. Even over de grens kijken en daar een deuntje lenen. En daar een eigen tekst op maken en zo. Voilà. Nou, met carnaval gebeurt sowieso niet anders. Maar gewoon ook in de popmuziek gebeurt het vrij regelmatig. En dan komen we ook liedjes tegen wat heuse klassiekers zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van dit liedje?
2: Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid.
0: Ja, geschreven op een oorlogsschip voor de kust van Japan. John Gamu die lag op dat oorlogsschip te slapen. Hij zal wel iets met oorlog te maken hebben, anders kom je er niet zomaar op terecht. Dan moet je wel heel dronken zijn geweest. Maar goed, hij werd wakker van de regen. Ja, natuurlijk. Hij kon de slaap niet vatten en toen begon hij maar een beetje te pielen. Een beetje te schrijven, dit en dat. En uiteindelijk resulteerde dat in dit liedje. Want het is dus helemaal niet van Rob de Nijs. Nee, het is van die John Gamu. Tenminste, ik hoop dat het zo goed uitspreekt. Maar de Cascades die maakte er als eerste een liedje echt van. En die maakten het ook tot een hit. En daarom dacht ik, weet je wat, laat het een beetje omberen. Laat ik die een keer horen, want dat doe ik ook tijdens Nederkoen hier bij Omroep Brabant. The Rhythm of the Rain. Verder niet zo heel veel veranderd. Je hoort het nu bij Nederkoen.

De knappe Emma Heesters met Waar ga je heen? En nu dan een prachtig liedje, als je mij vraagt. Ik vind het echt een heel mooi liedje. De andere helft van Nederlandse Hoop naast Freek de Jonge. Maar met zoveel meer talenten. Zoals ook dit liedje. Bram Vermeulen. Rode wijn.

0: Een heel mooi liedje. Rode wijn, als je het nog niet kende, van Bram van Meulen. Check it out. Dat is heel anders, want ja, iets heel nieuws. In Nederland, ik doe dit nooit. Ik heb het ook in het begin gezegd. Ik zeg, ik hoef niet altijd artiesten en dat soort dingen. Nee, ik wil gewoon muziek en daar wil ik van genieten. Al die interviews tussendoor, soms is dat best leuk. Maar ik vind het vooral leuk om gewoon lekker muziek te laten horen. Maar ik ga dus iets nieuws doen. Ja, niet permanent, maar wel vandaag. En dan weet je dat vast, ik ga een interview doen. Jazeker, ik ga straks een interview doen met iemand die op dit moment haar stevig aan de weg timmert. Zeker via social media, misschien heb je het wel voorbij horen komen. Het is degene die ik 4 jaar geleden leerde kennen in het programma Sluipschutters. Want toen was daar een sketch en die ging zo.
1: Dames en heren, jullie hebben heel de avond al voorbij zien komen. Het is niet alleen mijn geluidstechnicus, nee. Hij is ook mijn tourmanager en een hele goede vriend van me, dames en heren. Ik wil hem graag even in het zonnetje zetten. Want hij gaat al 25 jaar met mij op tournee. Eventjes die handjes op elkaar voor Roef van der Longen. Dankjewel, Roef. Oké, we gaan er nog eentje doen. De laatste. Een toegift. Jullie kennen hem allemaal. Het is een klassieker. Het is een evergreen. Hij wordt heel vaak aangevraagd. En ik doe hem eigenlijk altijd. Het is mijn lievelings. En als Roef hem dadelijk instart, dan gaan jullie allemaal meezingen, dat weet ik zeker.
0: Nou, of dat zo is, daar komen we zo nog wel achter. Want dit stukje kwam dus uit Sluipschutters. Een jaar of 4, 5 geleden, denk ik. Zoiets in ieder geval. En ik was heel benieuwd naar Ton Handjes, want daar hebben we het over. Je duim is geen vinger, zo heet het liedje. Hij is nu pas echt een beetje doorgebroken. En toen was ook de sketch eigenlijk dat het niet lukte om hem in te starten. Nou ja, maar goed. Had je bij moeten zijn misschien. Maar nu is het dus een heetje op social media in ieder geval aan het worden. Je duim misschien vinger. En ik ga gewoon Ton eens proberen te bellen als hij in de gelegenheid is om op te nemen. Maar daar komen we op een manier achter natuurlijk.
2: Ton Handjes, goedemiddag.
0: Ton, je spreekt met Koen Wijn, Omroep Brabant, programma Nederkoen.
2: Nederkoen.
0: Juist, Koen Wijn.
2: Koen Wijn, ja. Nee, nou ben ik erbij, jazeker. Goedemiddag is het al, ja. God, gaat sneller.
0: Ja, en ik bel jou eventjes, want dankzij jou is mijn vakantie een beetje vergald. Ik zit er net te vertellen. Ja, niks persoonlijks op zich, maar dat heeft alles te maken met een liedje van jou.
2: Ja, die krijg ik vaker terug, inderdaad.
0: Ja, want het is een oeuvre. We krijgen hem niet meer uit. En dat vindt mijn vriendin nogal irritant. En die is daar een beetje over aan het klagen gegaan.
2: Nee, dat is iets. Dat ligt dan toch echt bij haar. Maar ja, er is ook wel wat voor te zeggen. Want, goh, het is nooit mijn bedoeling geweest. Laat ik dat vooropstellen. Maar begrijpt ze waar het überhaupt over gaat? Krijgt ze de boodschap mee?
0: Nou, dat is meteen wel een hele goede vraag. En daarbij snapt ze wel wat voor een hit dit is. Want ik heb eventjes zitten zoeken op ChatGPT, is natuurlijk grote vriend tegenwoordig van iedereen. Wat zijn nou de kenmerken van een hit? Nou ja, laten ze gewoon maar eventjes doornemen. Dan kan jij erop reageren. Kijken of we de bokjes afvinken. Beginnen we met een sterke, simpele hoek. Makkelijk mee te zingen, herhaling en herkenbaar, zeg maar.
2: Ik denk dat we die te pakken hebben.
0: Een duidelijke structuur.
2: Nou, er zit wel degelijk een duidelijke structuur in. Absoluut, vink.
0: Emotie die je direct raakt.
2: Jawel, want ik begin zelfs te praten op het einde van het liedje. Waar ik ook mensen daar wil van overtuigen van wat ik nou precies heb gezongen. Dus ja, vinkje.
0: Actuele sound.
2: Het is, ik weet, zo moet ik het zeggen, dat dit, dat heel veel Nederlandstalige artiesten een moord doen voor zo'n liedje. Dus, vinkje.
0: Kort en krachtige lengte.
2: Ja, het duurt krap aan 2 minuten, dus vinkje.
0: Herhaling, maar tussen haakjes zonder irritant te worden.
2: Daar moeten we even een kruisje bij zetten, denk ik.
0: Ja, dat is heel herkenbaar. Nou, je vinkt bijna alle boxjes dus af. Maar dan komt het diepte-interview. Hoe komt zo'n liedje nou tot stand?
2: Kijk, je denkt af en toe na over het leven. Hè. Wie ben ik? Ben ik wel wie ik wil zijn? Waar sta ik? En dan popt de volgende vraag bij mij al vrij snel op. Als ik denk te weten wie ik ben, weet ik dan ook zeker dat mijn duim een vinger is. Kijk, je duim is geen vinger. Laten we dat voorop stellen. Maar dat is gek, want je grote teen is wel een grote teen. Dus als je duim een vinger was, was het je grote vinger. Maar dat is niet. Dus je duim is geen vinger.
0: Nee.
2: Duim is geen vinger. Je duim heeft één kootje, als ik hem zo bekijk. Terwijl mijn vingers hebben er twee. Dus hij wijkt af. Dus het heeft een hele filosofische inslag, eigenlijk. Maar als je dus tot de conclusie komt dat je duim geen vinger is, is je middelvinger dan wel een vinger? Want dat is dan je tweede vinger. En als je vier vingers hebt, dan kan er gewoon geen middelvinger bestaan. Tenzij je pink ook geen vinger is. Maar je pink is wel een vinger. Je pink is wel een vinger. Als je pink geen vinger was, was je middelvinger wel je middelvinger. Maar je duim is geen vinger, dus eigenlijk is je middelvinger ook geen vinger. Maar daar ga ik nog eens een keer een liedje over schrijven.
0: En is dan het laatste checkboxje waar we het nog niet over hebben gehad, je luisteraar met zo'n liedje in verwarring achterlaten?
2: Stof tot nadenken.
0: Nou ja, goed. Misschien is het dit wel gewoon en moeten we er maar naar gaan luisteren. Mijn vriendin die gaat er misschien nog ooit aan wennen. Heeft in ieder geval al dat college gekregen in de totstandkoming van een heel irritant liedje. En tot slot kondig hem zelf dan maar aan. Want dat kan je als geen ander beter dan je geluidsman. Ga ik hem dan instarten.
2: Komt-ie. Als je nu mee kan zingen, dan zingen we lekker met me mee. Dit is Je Duim is Geen Vinger.

0: Leuk,
1: je duim maar in de lucht.
0: Ja, zeker. Hij is gewoon heel fijn. We blijven in Tilburg. Alhoewel, ik weet natuurlijk helemaal niet zeker of Ton Handjes ook uit Tilburg komt. Al moet ik zeggen, hij heeft wat weg van Leo Alkemaar. I don't know. Maar goed, we blijven in Tilburg. Of gaan we toch een beetje naar Eindhoven? Want dit is natuurlijk een uitvoering in het Philipsstadion van Tilburger Guus Meeuwis. Ja, en die pak ik eigenlijk altijd. Want die vind ik zo fijn en energiek dat ik denk dat je daar wel de zaterdagavond mee in kan. En daarom presenteer ik met trots een beetje Tilburgse, maar ook Eindhovense trots. Guus Meeuwis en Marie.

0: Mijn favoriet, Raymond Hermans, Omroep Brabant, Nederpoen.
1: Wat vind jij? Dat kan toch niet meer?
0: Ja, dat zijn eigenlijk alle feiten op een rij. Alhoewel, dat kan toch niet meer is geen feit. Ik ga het namelijk hebben over een liedje van Francis Lopez, 1951. Onderdeel van de operette Le Chanteur de Mexico. En dan weet je misschien wel, heb ik het over... begin is kenmerkend.
2: On a chanté la parisienne.
0: Dat kennen we
2: natuurlijk. Leur petit nez et leur chapeau.
0: En misschien nog even doorspoelen.

0: Nog een ronde?
1: Nee, dat kan ik beter niet doen.
0: Ik kan namelijk beter naar de versie waar ik het toch over wil hebben. Mexico, Johnny Hoes vertaalt dat, hè, op verzoek van Miri Servaas. En die brengt het liedje uit in 1960. Maar pas in 1969 dan wordt het echt een hit als ze de single onder haar artiestennaam uitbrengt. En dat is dan Mexico. 1986, het WK voetbal staat nu ook voor de, voor de deur. Toen in Mexico, huppakee. Daar heb je er. Miri Servaas. En nu weer een WK in Mexico. Onder meer. Geniet ervan.

0: Nick van Elst. En zonder jou voor de film Rockiesdag. Een leuke film. Echt zo'n typisch Nederlandse film, maar wel een hele leuke film. Maar dan naar een andere film, want ook dit liedje kwam voorbij in een film. De Zevende Hemel. Huub van der Lubbe die vertolkte daar het liedje van eigenlijk IOS. Een muzikale ode aan liefde en familie. Dat was de film. En dit liedje Altijd Wel Iemand is prachtig. Fijne zaterdag.
1: Er is altijd wel iemand die weet.

0: altijd wel iemand, maar niemand als jij.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Renault.
1: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: hebben. Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.
4: Ladies up in here tonight. No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Elke dag.
2: Gezellig. Gaat helemaal goed komen.
1: Het gevoel van hier.

Ben jij al journalist? Of wacht je nog? Nieuws wacht niet, dus jij ook niet. Bij Omroep Brabant maak je je eigen verhalen. Van idee tot publicatie. Dit is jouw moment. Begin als journalist. Word trainee bij Omroep Brabant. Kijk op werkenbijomroepbrabant.nl.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Nou, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van...

0: Nou, gewoon dit, hè?
1: Gezelligheid.
0: De gezelligheid.
2: Waar je ook bent, wij gaan met je mee. Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant presenteert...
1: een nieuwe plaat die je moet horen.
0: En dit
1: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
2: De wekker gaat en ik sta op. Laat het licht nog even uit. Want de zon is nog niet op. En ik wil zien hoe dat gebeurt.
3: Ik streel je zachtjes door je haar. Maak beneden jouw ontbijt. We doen hetzelfde.

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: weekend. Kijk gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, oei, oei. Een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiertsik deed ruim 3:00 over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiertsik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1:00 korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Amen.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3:00 over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1:00 korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Een van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen.
0: In het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen?
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.